0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voerde het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
8: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? Incontro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer Incontro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
9: Op zoek naar de oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
10: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale mediaplatforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: In tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brudertractors, vracht wagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Manik Sampersen met het NOS Journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De wind zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
6: Dit is Bo.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatsverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden.

0: in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
2: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
13: Dit is Bo,
14: de omroep van de Bollenstreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.

0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 7 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
4: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
3: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende menno-sfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. En CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
5: We zien hoe schwierig het is uit regeringsverantwoording, uit de gesellschaftliche Mitte heraus overtuigen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een Mahnung aan ons.
3: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
6: Erwin van de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Europoort door de scheuren in de Schuurhofbrug 12 kilometer file en meer dan een half uur vertraging. Verkeer moet via de vluchtstrook. Op de A16 Breda richting Rotterdam 5 kilometer file bij afrit Rotterdam Centrum door een pechgeval 10 minuten vertraging en 20 minuten op de N218 Spijkenisse Oostvoorne. Tussen Briede en de N15 5 kilometer file. Dat komt door de file op de Schuurhofbrug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
8: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
15: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit onderzoek van Pointer. De omvolkingstheorie is volgens de NCTV een rechtsextremistische complottheorie. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, is geschrokken van de gedaalde homo-acceptatie onder jongeren. In 4 jaar tijd daalde die acceptatie onder jongens met de helft, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. Het CDU verdwijnt daar nu uit het parlement. Het weer, hier en daar mist, later droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht, 6 kilometer file tussen Nieuwebrug en de Meren. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen, de rechte rijstrook is dicht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Roelevaar en Zween en Schiphol, 13 kilometer file. Het komt door een kapotte auto, 10 minuten is de vertraging. En de scheuren in het asfalt bij de Zuurhofbrug zorgt ook weer voor veel vertraging op de A15. Rotterdam richting Europoort tussen Rozenburg en de Zuurhofbrug, 10 kilometer file. De rijbaan is dicht en verkeer gaat via de vluchtstroken langs. En ook via de N218 Spijkenisse-Oostvoorne bij Kruiningen-Gors, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
6: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks, dus komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
5: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80% naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald.

0: In Mecklenburg voor Pommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner vier titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
1: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
0: De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Bo.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat tussen Gouda en Woerden 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Afrit Briel en de Suurhofbrug 20 minuten vertraging door wegdek in slechte toestand. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, staat een file van 4 kilometer bij Moordrecht. De vertraging is 10 minuten. En een kwartier op de N420 Nieuwebrug Woerden bij Woerden 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
9: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
10: De omroep van de Bollestreek.
11: Met muziek.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De opmars van de AfD in Duitsland zet door. De partij won gisteren ook de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. De CDU van bondskanselier Merz haalde voor het eerst in de geschiedenis de kiesdrempel van 5% niet. De belangenorganisatie voor LHBTI'ers, het COC, is geschrokken van de dalende homo-acceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut zien dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden, onder meer door hoe influencers zich uitlaten. En in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een ligbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Het weer, hier en daar mist, later droog en geregeld zon bij een graad of 19.
1: Dit is even de hart van de ANWB.
2: Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Woerden 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. 5 minuten op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Afrit Brielen en de Suurhoofdbrug 6 kilometer file. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer file en 5 minuten vertraging.
1: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Rob, Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
5: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
4: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
6: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
4: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de €20 en €10.000 op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
7: Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug, 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. 5 minuten vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Spijkenisse en de Zuurhofbrug, 5 kilometer file. En er zijn voorlopig nog 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
11: Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Van 9 tot 10. Bo.
12: Ochtendshow.
13: Goedemorgen, Corné.
14: Goedemorgen. Oh, daar gaat-ie weer, hè?
15: Ja hoor, daar gaat-ie weer voor de zoveelste keer, hè, zal ik maar zeggen, hè.

gaan we nog een toontje hoger. Ja. Hij beklimt de ladder. En het is weer maandag. Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent op deze vroege ochtend.

0: het is weer maandag 21 september vandaag. Nou, vroegochtend valt ook wel weer mee. Het is al 9 uur geweest, dus wat dat betreft is iedereen alweer hard aan het werk. Ja, toch?
1: Ja.
0: Goedemorgen, Karin.
1: Goedemorgen.
0: Ook leuk dat je er weer fris en fruitig bij bent.
1: Nou.
0: Lekker weekend gehad.
1: Ja.
0: Ja. Beetje
1: bewolkt, jammer.
0: Een beetje wind ook.
1: Ja, ook.
0: En verder was het wel lekker natuurlijk. Goed. Ja, we doen weer de ochtendshow. En we begonnen met niemand minder dan The Sweet Glam Rock uit de 70e jaren. 1972 om precies te zijn. Papa Joe was een van de eerste nummer 1 hits. Funny Funny was in 1971 een nummer 1 hit. Maar deze stond 4 weken op nummer 1 toen de tijd. Dus en, verder hebben we nog Blockbuster en Ballroom Blitz. En wie kent ze niet? Fox on the Run, Action. Allemaal van die glamrock nummers van The Sweet toen de tijd in de 70e jaren. Wat gaan we allemaal doen vandaag?
1: We gaan het opleuken.
0: En hebben we daar zin in?
2: Ja!
0: De verjaardagskalender, wat gebeurde in de vorige eeuw op deze dag? Het bollenstreek nieuws, het verkeer, het weer. Het zit er weer allemaal in. En Karin heeft weer tips om ergens naartoe te gaan. Klein tipje, Karin.
1: Klein tipje. Nou, we gaan je huisraam verduurzamen. We hebben een inloopspreuk met Sebastian Duivenvoorde. We hebben Sven Fiji. En we hebben een tijldansant.
0: Een tijldansant. Dat klinkt een beetje Fransachtig. Dus. En we hebben nieuwe muziek. Ja, Robbie Williams. Samen met Miss Monique. Niet de Volendamse Monique. Nee, een andere Miss Monique. Zij is DJ. Dus Beauty in Us, hier bij Bo in de ochtendshow.

1988 hadden ze de weg gevonden, hoor. The Way to Your Heart. Soul Sister, een Belgische band is dat. In Nederland hadden ze maar 4 plaatjes uitgebracht, waarvan de 2 een hit werden. Waaronder deze, goed voor een 7e plaats in 11 weken top 40. Die andere was in 93 broken. En dat was een bescheiden hitje, maar in België een hele rij hits. Dus nooit meer wat van gehoord. Vandaag 21 september. Wie zijn er allemaal jarig op deze heugelijke dag? Zangeres Pearl Joanne Josephson. In het eerste seizoen van The Voice of Holland bereikte zij de 2e plaats achter winnaar Ben Sanders. Ja, tragisch van de week, zeg. Ben Sanders overleden. Dat was even schrikken. Maar Pearl Josephson wordt vandaag 41. Actrice Elise Schaap, bekend van Familie Kruis, TV-kantine, vele typetjes gedaan. Ze wordt vandaag 44. Acteur Teun Kuilbroer. Goede tijden, slechte tijden begon hij mee. Het Onderweg naar Morgen, Goudkust. Wel allemaal van die soaps, hè. Maar verder deed hij ook Heineken Ontvoering in 2011. En nog andere films en series. Ook hij wordt 44 vandaag. Acteur Bill Murray. Zat in Stripes 1981. Ja. Je moet die scène van The Marching moet je nog eens even gaan kijken op YouTube. Dat is schitterend, echt waar. Ghostbusters, 84 zat hij in. En Scrooge in 1988, Jungle Book in 2016. Hij wordt vandaag 76. Acteur Dave Collier zat in series als Full House, als Joey Gladstone. En die series draaide vanaf 87 tot 95. Hij wordt 67. Liam Gallagher, de frontman van Oasis met hits als Wonderwall in 1995, wordt vandaag 54 jaar. En dan hebben wij countryzangeres Faith Hill. Ja, Where Are You Christmas? Nou, dat duurt nog wel eventjes. The Greens zat ze ook in, qua muziek dan. En ze deed een nummer in Pearl Harbor. There You'll Be, uit de film Pearl Harbor, ja. Ze wordt 59. Dan hebben we nog een Amerikaanse zanger, Timmy T. Zou best een crimineel kunnen zijn als je dat zo uitspreekt, maar dat is niet zo. One More Try, 1991, een nummer 1 hitnotering in Nederland. Wordt 59 vandaag. En tot slot hebben wij zanger Dickie Lee. Dickie Lee. Je vraagt je af, wie is dat Dickie Lee? Nou, dat ga ik je zo vertellen. Hij wordt in ieder geval 90 jaar. Ik zal je vertellen, het was 1975 dat hij kwam met het plaatje Rocky. En dat was eigenlijk niet het origineel. Nee, het origineel was van Austin Roberts. In 1976 was het Don Mercedes die het voor Nederland deed. En voor Duitsland hadden we Frank Farian in 1976. En daarna werd het nog een paar keer gecoverd. Maar ik vond deze wel leuk, van Dickie Lee. Hier is Rocky.

0: Noodkreet van Timothy. Laten we het nog een keer proberen. Ja. Ja. Slijmbal. One More Try 1991. Een dikke hit in Nederland.
1: Bo. Agenda.
0: Karin, agendapuntjes.
2: Ja, morgen van 7:30 tot 9:30 vindt in de vestiging van de Bibliotheek Bollestreek in Noordwijk een inspirerende avond plaats over duurzaam wonen. Bezoekers ontdekken hoe zij met een eenvoudige aanpassingen meer comfort kunnen creëren, energie kunnen besparen en hun impact op het milieu kunnen verkleinen. Twee lokale deskundigen delen praktische tips vanuit hun eigen vakgebied en laten zien welke stappen inwoners direct kunnen zetten. Na de pauze is er ruimte voor gesprek en ontmoeting. Welke ideeën leveren in de buurt? Waar liggen kansen voor bewonersinitiatieven? En hoe kunnen de inwoners elkaar helpen om plannen werkelijkheid te laten maken? Deelname is gratis. Aanmelden kan via www.bibliotheekbollestreek.nl. Op woensdagavond van 7:30 tot 8:30 organiseert het CDA Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk een inloopspreekuur in de Duinpan in de Zilk. Voor alle inwoners uit de gemeente Noordwijk is het dan mogelijk om zaken die spelen of zaken waar inwoners zich zorgen over maken aan te kaarten bij de lokale CDA-fractie. Ook is het mogelijk om bij te praten over de actuele politiek in de gemeente Noordwijk. Aanmelden is mogelijk via s.duivenvoorde@raadnoordwijk.nl. Aanmelden is, tenminste, het is ook niet noodzakelijk. Je kan gewoon zo inschrijven. Meer weten, ga naar de site van Bo.

0: Ja, je hoort ze niet meer, die plaatjes. En het is maandag vandaag, dus dan gaan we Nederlandstalig doen. Ja. Hele maand september is feestmaand, kan je wel zeggen, in de Bollestreek. De feestweken vliegen om je oren, begonnen hier in Noordwijkerhout. En de Zilk was aan de beurt en Hillegom. En deze week is Lisse aan de beurt. Zeker. En ja, op zo'n feestweek heb je natuurlijk altijd de kermis. Dus ik denk, daar moet ik wat mee, de kermis. Wie zong er over de kermis? Nou, dan heb ik het over Ronnie Tober en Siska Peters. Ronnie Tober, die kennen wij uit de 70e jaren. Met onder andere een Rozen voor Sandra. En Laat me niet alleen. En, nou, hij had nog meer rozen, maar goed. In Roos in je blonde haren. Maar Siska Peters, die had ook een aantal hits in de 70e jaren. Dans naar de zon, España, mañana. En zo zal deze zomer zijn. De zwarte kat, niet te vergeten. Maar samen hadden ze ook een hit in 1976. En dat is Naar de kermis. Naast die andere hit, Een witte eend op de weg. Op het midden van de weg, witte eend op de midden. Hoe verzin je het? Wij gaan terug in de tijd naar de begin 70e jaren met Ronnie Tober en Siska Peters. En ze gaan naar de kermis in de stad.
1: En die vind je dus eigenlijk ook in die oude doos van je oma.

0: Johnny Tober en Siska Peters, ze zijn allebei 81. Ja, yeah, ze leven nog steeds hoor. Ja, tot zover het neusje van de Zoute Zalm. Elke zondag tussen 10 en 12. Wij gaan naar het nieuws van de Wollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Dit is Mega Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. De CDA-fractie heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk vragen gesteld over het reserveren van de regiotaxi. De partij heeft signalen ontvangen over verstaanbaarheid van het telefonische reserveringsnummer en de kosten voor reizigers. Het CDA heeft gevraagd of een gratis 0800-nummer of lokaal tarief mogelijk is. Ook heeft de fractie informatie gevraagd over klachten en mogelijke verbetering van bereikbaarheid. De bouw van de derde fase van Tuindorp Hillegom is officieel van start gegaan. Wethouder Mike Roelofs, vertegenwoordigers van de ontwikkelaars Timpaan en UBA en een toekomstige bewoner hebben daarvoor hun handdrukken in cement gezet. Alle 71 woningen in deze fase zijn verkocht. Op het voormalige terrein van voetbalclub CISO heeft de nieuwe wijk in totaal 309 woningen gekregen, waaronder sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Een man is in Noordwijk met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat hij zaterdagmiddag in de zee in de problemen is geraakt. Politie, ambulancedienst en KNRM zijn naar het strand ter hoogte van afrit 21 gekomen. Het slachtoffer heeft daar eerst hulp gekregen en is vervolgens met een voertuig van de KNRM naar de reddingspost gebracht. Daar heeft een ambulance klaargestaan en is de man voor verdere zorg naar het ziekenhuis vervoerd.
1: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zometeen muziek van een band uit Engeland toen ze nog wilde jongens waren.
5: We zijn betrokken.
0: Maar nu eerst.
5: Wat gaat het weer doen?
0: Een mooie nazomerdag met zonnige periode vandaag. Ja, het hele land blijft te droog. De temperatuur komt nauwelijks verandering. Het wordt zo'n 19 à 20 graden. En de wind komt uit het noordwesten en waait matig. In tegenstelling tot het weekend. Morgen domineert de bewolking, maar komt de zon af en toe tevoorschijn. In de middag wordt het 20 tot 21 graden. De wind stelt weinig voor en komt uit west tot noordwestelijke richting. De dagen daarna bestaat in de nacht naar woensdag grote kans op dichte mist. Waarvan we ook woensdagochtend nog wat last hebben. En verder is er woensdag flink wat bewolking aanwezig. In de middag trekt er vanuit het westen enkele buien over. Dus daar doen we het maar weer mee.
1: Oude knakkers kennen de meeste muziek.
3: Geef ze een programma en dan krijg je dit.
1: Bo, de ochtendshow.
3: Nee, de ochtendshow.
0: Het was toen de opvolger van Reflex.
6: Bad boys, bad boys, bad boys.
0: Ik heb het over Duran Duran.

0: 1981. Funking for Jamaica. En de zangeres was Sida Garrett. Hij heeft ook veel samengewerkt met Michael Jackson. En ook solo heeft ze wat hitjes gemaakt. Dus. Maar dit was die enige grote van Tom Brown. Funking for Jamaica. Het is vandaag 21 september. Wat gebeurde er allemaal in de vorige eeuw op deze dag?
1: De dag van vandaag.
0: Karin, vertel.
2: Vandaag in 1967 wordt voor de eerste keer de kleurentelevisie aan het grote publiek getoond tijdens de elektronica-beurs Virato in Amsterdam. In 1968 verschijnt het eerste nummer van Amnesty's mensenrechtenmagazine Wordt vervolgd in Nederland. In 1998 BNR Nieuwsradio, een landelijke commercieel radiostation, wordt gelanceerd. In 2003 de ruimtesonde Galileo crasht om 21:49 Nederlandse tijd in de dampkring van Jupiter. En vandaag in 2004 start de bouw van de wolkenkrabber Burj Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. Het Burj Dubai is met zijn 1818 meter momenteel het hoogste gebouw ter wereld. En vandaag in 2012 het vermeende Facebook Face Project X in het Groningse Haren ontaard in chaos en rellen. En tot slot in 2013, politieagenten in Wit-Rusland mogen niet meer roken in uniform, meldt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
0: Ja, smerig hè.
3: De ochtendshow met Cor Nederland.
0: Edcilia Romley stond op het Eurovisie Songfestival, maar ze heeft nu een nieuwe plaat gemaakt. Jij was bij mij. Ik weet nergens van.

0: maar het zal vast over iemand anders gaan. Dat kan niet anders.
1: Jij was bij mij.
0: Lekker hoor, zo hier op de maandagochtend.
2: Agenda.
0: Agenda-puntjes.
3: Meneer C. ook wat uit te leggen.
0: Oh.
3: Ja. Woensdagavond treedt van de radio en tv bekende pianist Sven Fiji op in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk binnen. Met een avond vol met zijn favoriete filmmuziek. Sven Fiji is pianist, organist, componist, muziekdirecteur, producent en dus een muzikale duizendpoot. Deze man kent geen grenzen aan zijn instrument. Van Bach tot blues en van Vivaldi naar Metallica. Zijn fysieke manier van muziek maken is een feest voor ogen en oren. Stomend, rinkelend, piepend, knetterend en bedwelmend, maar ook poëtisch en intens intiem. Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44 Noordwijk binnen, woensdag 23 september om 8:15. Donderdag organiseert de Cheers de tweede editie van Tijl Dansant. Een gezellige dansmiddag vol voor senioren uit Sassenheim, Warmond, Voorhout en de regio. Met de gouden oude muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Een middag vol ontmoeting, beweging, gezelligheid en natuurlijk misschien een dansje. We verwachten circa 100 bezoekers in de leeftijd van 68 tot 90 jaar. Dit alles bij de Cheers van 2 tot 4:30 aan de Herenstraat 106 in Voorhout.
2: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl. Agenda.
0: Ja, lekkere muziek van Direct. Het was de voorlaatste single, Won't Fall.

0: En dan doe je een beetje zacht, hè? Je rotherrie.
1: Nou, een beetje dan. Ik laat je niet vallen, hoor, Marcel Veenendaal. Nee, Direct en de voorlaatste single. My Friend was de laatste op dit moment. En I Want a Fall. Het is de hoogste tijd geworden om afscheid te nemen. Time flies when you have fun. Zometeen na 10 uur.
2: Dik oud water.
1: Met de koffiemix natuurlijk, zoals gewoonlijk. En wij zijn de vrijdag weer vanaf 9 uur bij Bo. We gaan eruit met de tune die wordt gebruikt als de drag queens bij Make Up Your Mind de tent moet worden verlaten. No goodbyes. Hier is Linda Wagenmakers.
2: Fijne werkweek.

0: Dus wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
1: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
0: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
8: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
13: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
14: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonheid.

0: schoonmaakmogelijkheden.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Dit is van 10 tot 12 uur, de Koffiemix.

0: wish you well.
1: Farmer said to the boll weevil, yeah, I wish that you win.
2: De boll weevil song, 1961 door de Good Old Brook Benton. Het origineel stamt ergens uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Brook Benton scoorde destijds met deze, de boll weevil song.
3: Van 10 tot 12 uur, de Koffiemix. Met Dick Oudwater.
2: Goedemorgen, welkom bij een nieuwe Koffiemix. Het is een mooie maandag. Het is een, lekker, af en toe een lekker zonnetje. Op het ogenblik een flauw zonnetje. Het is een nieuwe Koffiemix met de bekende ingrediënten. We hebben wat agenda-items. We hebben het Bo-nieuws en weer. En we hebben de Koffiemix-artiest. En vandaag is dat Ed Sheeran. Die horen we zo om kwart over en kwart voor. Met vier platen zoals gebruikelijk. En natuurlijk oude, maar ook nieuwe muziek. Dit is nieuw van Son Yeu. Staat in de top 50 met The Feels.

0: Ja, het mooie is, hij is nog niet voorbij. Kijk eens even naar buiten. Het is gewoon een lekkere nazomer. Waarvan we deze week nog lekker gaan genieten. En die week nog de weken daarna. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Het was Gerard Koks. Wordt over 10 tijd voor de koffiemix artiest. Vandaag Ed Sheeran. En Ed Sheeran is een bekende Britse zanger, songwriter en gitarist. Hij werd geboren op 17 februari 1991 in Halifax, Engeland. En zijn grote doorbraak kwam rond 2011 met zijn album Plus en het nummer The A-Team. Later scoorde hij enorme hits met nummers zoals Shape of You, Perfect, Photograph en Thinking Out Loud. En zijn muziek bestaat vooral uit pop, folk en akoestische elementen. En hij schrijft veel van zijn eigen nummers en speelt vaak gitaar tijdens zijn optredens. Ed Sheeran staat ook bekend om zijn herkenbare rode haar en zijn eenvoudige manier van optreden. Hij heeft wereldwijd miljoenen albums verkocht en behoort tot de succesvolste artiesten van zijn generatie. Vorige week nog een akkefietje met Ed Sheeran, want rapper Macklemore stond als voorprogramma gepland tijdens Sheeran's Loop Tour. En tijdens een optreden riep hij Free Palestine en sprak hij zich uit over de situatie in Gaza. En kort daarna werd Macklemore van de tour gehaald. Volgens Macklemore gebeurde dat onder druk van Amerikaanse stadion- en zaaleigenaren. En gisteren of eergisteren maakte Sheeran hier nog wel zijn excuses. Hij heeft toen wel zijn excuses voor aangeboden. Ed Sheeran dus vandaag.
1: Koffiemix artiest.

Mooie stem van Manny Riperton uit 1975. Was haar enige hit, want daarna hebben we nooit meer wat van haar gehoord. Dat was het prachtige Loving You. Het is nog even weg, maar tijdens de Poëzieweek op 29 januari tot met 4 februari volgend jaar organiseert de Bibliotheek Bollenstreek weer Poëzie op Pad. En hiervoor zoekt de bibliotheek nog dichters die hun werk op ramen van woningen, winkels en openbare gebouwen willen tonen. De geselecteerde en afgebeelde gedichten vormen samen een bijzondere poëzieroute door de Bollenstreek. Gedichten kunnen van 1 september tot en met 1 oktober worden ingestuurd via mlengers@bibliotheekbollenstreek.nl. mlengers@bibliotheekbollenstreek.nl. Meer informatie is te vinden op datzelfde adres: www.bibliotheekbollenstreek.nl/agenda. 11:55 is het. Straks het Bow Nieuws en weer. Met deze van Robbie Williams en dat lekkere nummer Millennium uit 1998.

Robbie Williams en Millennium. We kunnen net nog even een plaatje draaien door, van een zangeres. Die vorige week op televisie was bij Eva. En ik werd eigenlijk weggeblazen door haar stem. 20 jaar. Ze heet Nuala Jones. En zij maakte dit prachtige plaatje. En die moeten we in de gaten houden. Dit is Birthday Makeup.

0: Bo. Dit is Mega Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. De CDA-fractie heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk vragen gesteld over het reserveren van de regiotaxi. De partij heeft signalen ontvangen over verstaanbaarheid van het telefonische reserveringsnummer en de kosten voor reizigers. Het CDA heeft gevraagd of een gratis 0800-nummer of lokaal tarief mogelijk is. Ook heeft de fractie informatie gevraagd over klachten en mogelijke verbetering van bereikbaarheid. De bouw van de derde fase van Tuindorp Hillegom is officieel van start gegaan. Wethouder Mike Roelofs, vertegenwoordigers van de ontwikkelaars Timpaan en UBA en een toekomstige bewoner hebben daarvoor hun handdrukken in cement gezet. Alle 71 woningen in deze fase zijn verkocht. Op het voormalige terrein van voetbalclub CISO heeft de nieuwe wijk in totaal 309 woningen gekregen, waaronder sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Een man is in Noordwijk met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat hij zaterdagmiddag in de zee in de problemen is geraakt. Politie, ambulancedienst en KNRM zijn naar het strand ter hoogte van afrit 21 gekomen. Het slachtoffer heeft daar eerst hulp gekregen en is vervolgens met een voertuig van de KNRM naar de reddingspost gebracht. Daar heeft een ambulance klaargestaan en is de man voor verdere zorg naar het ziekenhuis vervoerd.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl. Bo.
3: Vandaag is de zon te zien met wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Er is weinig wind met zwakke tot matige noordwestenwind. Het wordt 14 tot 17 graden aan de kust met een maximum van 19 graden. Komende nacht zijn er opklaringen met wat wolkenvelden en het blijft droog. De minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden. Morgen zijn er wolkenvelden en in de middag geregeld zon. De temperatuur kan oplopen tot 20 graden. Woensdag is er ook bewolking, maar 's avonds kan er wat regen vallen met een front uit het westen. De temperatuur blijft rond de 19 graden Celsius. Vanaf donderdag en vrijdag wordt het rustig herfstweer met bewolking en geleidelijk aan wat meer zon. En vanaf het weekend en vooral volgende week is er kans op aangenaam najaarsweer met meer zon en hoge temperaturen, zelfs iets boven de 20 graden.
4: Dit is van 10 tot 12 uur, de Koffiemix, met Dick Oudwater.
5: Dit is

Het is de man uit Den Haag, Guido van der Graaf en Monique Smit. Nieuwe single, Beter Af Alleen. Hey, dit is de koffiemix tot aan de klok van 12 uur. Nou gaat er iets mis, want ik moet een hele andere schijf hebben. Deze moet ik hebben.

0: Zanggitarist George Benson uit 1980. En daar stonden we met z'n allen op te dansen destijds. Give me the night.
1: Agenda.
0: Zaterdag 26 september organiseert de Jeugd Natuurclub van de Vereniging voor Natuur en Vogelbescherming Noordwijk weer een jeugdactiviteit. Onder begeleiding van deskundigen kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar in het Leeuwenhorstbos op zoek naar bodemdiertjes. Er wordt uitleg gegeven over welke soorten het zijn en op welke manier zij nuttig zijn voor de natuur. De excursie duurt van 10 tot 10:15 en gestart wordt vanaf het parkeerterrein aan de Galweg. Deelname is gratis. Aanmelden kan via jeugdnatuurclub@strandloper.nl. Jeugdnatuurclub@strandloper.nl. Aanstaande zaterdag dus.
2: Muziek van toen en muziek van nu. De hele dag door Boerdrijssel voor u.
3: Oude

0: De ene grote hit naar de ander, deze Ed Sheeran. Dit was er eentje van 1 of 2 jaar geleden. En het was Azizam. Weet je wie er ook de ene grote hit naar de ander scoort? Dat is Roxy Dekker. Dit staat in de top 40 en bare minimum.
1: Iedere maandag en woensdag tussen 10 en 12 uur. De koffie.

0: asking, stop and simply let it be.
1: Twee gemaskerde mannen. Ze noemen zich Guardian Masquerade. Ja. En Guardian Angel was een hit in 1984. Het is 6 voor. Dat betekent dat wij opgaan naar reclame, nieuws en weer. En dat we straks terug zijn nog een uurtje koffiemix met de koffiemixartiest. We hebben nog wat informatie. Kortom, blijf lekker luisteren. Dit is Victims. Dat is een mooie plaat van de Culture Club.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS-journaal.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
10: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.

0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollestreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Tot 12 uur, de koffiemix.

I Gotta Dress You Up in My Love. Een van die grote hits van Madonna uit 1985. Welkom bij deel 2 van de Koffiemix. Met lekkere muziek en informatie. Dus ik zou zeggen, blijf erbij.

0: Hij was geboren en getogen in Maastricht. Deze Benny Nijman. Hij schreef een mooie tekst op het lied Prendre un enfant van Yves Dutheil. En daar is het van gecoverd.
1: Koffiemix artiest.

0: tonight.
1: Koffie Mixer is vandaag Ed Sheeran hier in duet met Beyoncé. En dit was Perfect.
2: Agenda.
1: Zondag 27 september aanstaande organiseert wijkvereniging Vinkenveld uit Noordwijk weer haar jaarlijkse rommelmarkt. Van 10 tot 3 bieden wijkbewoners hun tweedehands spulletjes, spel en creativiteit aan. De kraampjes en kleedjes zijn te vinden aan de Hoogtij, de Branding en Deining en bij basisschool Hofvenne aan het Invaltij. En de verkoop is voorbehouden aan wijkbewoners, maar voor het scoren van een koopje is wel iedereen welkom.

Jimmy Gilstrap uit de jaren 70. Hij scoorde 2 hits, waaronder deze. Swinger Daddy zong ook mee met andere artiesten in de achtergrondvokalen bij Bos Cash, Stevie Wonder. Het is 2,5 voor half 12. Straks het Bo nieuws en weer. Doen we naar deze.

0: is Bo.
1: Dit is Mega Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. De CDA-fractie heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk vragen gesteld over het reserveren van de regiotaxi. De partij heeft signalen ontvangen over verstaanbaarheid van het telefonische reserveringsnummer en de kosten voor reizigers. Het CDA heeft gevraagd of een gratis 0800-nummer of lokaal tarief mogelijk is. Ook heeft de fractie informatie gevraagd over klachten en mogelijke verbetering van bereikbaarheid. De bouw van de derde fase van Tuindorp Hillegom is officieel van start gegaan. Wethouder Mike Roelofs, vertegenwoordigers van de ontwikkelaars Timpaan en UBA en een toekomstige bewoner hebben daarvoor hun handdrukken in cement gezet. Alle 71 woningen in deze fase zijn verkocht. Op het voormalige terrein van voetbalclub CISO heeft de nieuwe wijk in totaal 309 woningen gekregen, waaronder sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Een man is in Noordwijk met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat hij zaterdagmiddag in de zee in de problemen is geraakt. Politie, ambulancedienst en KNRM zijn naar het strand ter hoogte van afrit 21 gekomen. Het slachtoffer heeft daar eerst hulp gekregen en is vervolgens met een voertuig van de KNRM naar de reddingspost gebracht. Daar heeft een ambulance klaargestaan en is de man voor verdere zorg naar het ziekenhuis vervoerd.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl. Bo.
3: Vandaag is de zon te zien met wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Er is weinig wind met een zwakke tot matige noordwestenwind. Het wordt 14 tot 17 graden aan de kust met een maximum van 19 graden. Komende nacht zijn er opklaringen met wat wolkenvelden en het blijft droog. De minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden. Morgen zijn er wolkenvelden en in de middag geregeld zon. De temperatuur kan oplopen tot 20 graden. Woensdag is er ook bewolking, maar 's avonds kan er wat regen vallen met een front uit het westen. De temperatuur blijft rond de 19 graden. Vanaf donderdag en vrijdag wordt het rustig herfstweer met bewolking en geleidelijk aan wat meer zon. En vanaf het weekend en vooral volgende week is er kans op aangenaam najaarsweer met meer zon en hogere temperaturen, zelfs iets boven de 20 graden Celsius.
4: Dit is van 10 tot 12 uur, de Koffiemix, met Dick Oudwater.
5: Dit is Bo.

0: Het is die heerlijke stem van Jocelyn Brown. Zoals ze zong in deze formatie Incognito. En destijds een hele grote hit met Always There.
1: Agenda.
0: Op zaterdag 26 september aanstaande organiseert de historische kring Voorhout weer een HKV-café. En dit keer zal Kees de Elsen een lezing verzorgen over het Boerhavenkwartier in Voorhout. Dat 100 jaar geleden ontstond met de bouw van 16 arbeiderswoningen. De bouw werd mogelijk na de oprichting van de eerste plaatselijke woningbouwvereniging die de naam Herman Boerhaven kreeg. En voor de bouw van de woningen stelde toenmalige gemeente een perceel bouwgrond ter beschikking dat eerder uit het faillissement van de Everlasting Flower Company was verworven. Hoe dat allemaal in zijn werk ging en hoe de bebouwing van de Boerhavenstraat in de loop van de eeuw verder is ontwikkeld, zal Den Elsen uit de doeken doen. Het HKV-café vindt plaats in de Kasperzaal van de BNS aan de Rijnsburgerweg nummer 4... en vangt om 10:30 aan. De toegang is gratis dus op zaterdag 26 september aanstaande.
2: Bo. Ouwe meuk.

0: een beetje een droevig liedje. Skeeter Davis uit 1900 en wat is het, 63. En The End of the World. Bijna 11:15. Betekent dat wij teruggaan naar onze...
1: Koffiemix artiest.
0: Nee, ik moet deze hebben.

0: Ja, ik zat al eerder de ene grote naar de andere hit. Deze Ed Sheeran. Hij was vandaag de
1: Koffiemix artiest.

Van het Motown label de Detroit Emeralds. Uit 1973 en Feel the Need in Me. Kunnen wij nog even een mooi plaatje draaien van Douwe Bob. Het is zijn nieuwe single. Prachtige plaat. Dit is Note to Sell. I can still see my

gaat lekker met Douwe Bob. De ene goede plaat naar de andere, mag ik wel zeggen. Dit is er eentje van. Dit is Note to Self. Het is zijn nieuwe single als laatste plaat, want we gaan afscheid nemen. Ik heb nog één berichtje. Vrijdag 25 september aanstaande is Astrid Kant te gast bij de Vereniging van Natuur- en Vogelbescherming in Noordwijk. Onder de titel De Grutto van Dichtbij verzorgt de beide vogelbeschermster en auteur van een aantal boeken over beide vogels een lezing over de grutto. De lezing vindt plaats in het Jan Verweij Natuurcentrum in Noordwijk aan het Zilverschoon nummer 20 en vangt om 8 uur 's avonds aan. De toegang is gratis aanstaande vrijdag dus. Zijn wij er doorheen met de mededeling dat Willem alweer klaar zit met zijn 12 uurtje. Begint met een plaat van Toto. I'll Supply the Love. Nou, dat is een goede plaat dus, om mee te beginnen. Veel plezier dus met Willem. Dit was hem, de koffiemix. Aanstaande woensdag een nieuwe koffiemix met Floor. En ik ben er zaterdag weer met Ontwaken Alles Maken met Henk Westra. Zaterdagochtend tussen 8 en 10. Dank voor het luisteren. Maak er een mooie dag van. Dag.

0: agressie en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
6: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op BSIkozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
9: Dit is Bo,
10: de omroep van de Bollenstreek.
9: Met muziek

mooi om te zien dat Dick Houtwater die swingend wegloopt. Dankjewel Dick voor de laatste 2 uur radio. Dankjewel voor het doen van de koffiemix. Toto uit 78 op deze maandagmiddag. En het prachtige Aardse Pleider Love. Ja, er zit een eind aan. Dat is een muzikaal hoogstandje destijds was dat. Tot 1 uur de muzikale mengelmoes. Het muzikale ratatouille. Goedemiddag, leuk dat je luistert. Een feestje op je radio op maandagmiddag is begonnen.

dan een miljoen streams zal voor deze man. Mart Hoogkamer. Uit Leiden, of moet je zeggen Rijnsburg. In elk geval uit onze eigen regio. Zijn meest recente hit, Kroegen in de Hemel, was dat op de omroep van de Mollenstreek. En dit dan? Ja, dit is ook lekker. Lekker tempo Nederlandstalig. Dit is Willem Bart. Uit het verleden en je hebt met mijn hart gespeeld. Goedemiddag.

0: Ah, lekker. Wil een bak.
1: Had dat maar eerder gezegd, dan voelde ik mij niet zo slecht en zo alleen.
0: En je hebt met mijn hart gespeeld en het in vieren gedeeld. Omroep van de Bollenstreek, Omroep Bo. 12 uurtje elke werkdag tussen 12 en 1 uur. De muzikale mengelmoes, we springen muzikaal van de hak op de tak. Vanuit het kloppend hart van de Bollenstreek. Leeuwenhorst, Noordwijk en Oud. Hi girls, hi girls. De Weather Girls zijn dit, hè? Ja.
2: Get ready, or you're lonely girl.
0: It's raining men.
2: And leave those

Mooi, mooi weer. Een van die vele platen over het weer. The Weather Girls op de radio, op de Omroep van de Bollestreek. En It's Raining Man. Halleluja. Nou. Dit is Bouke. Tegenwoordig. Als Elvis imitator door het leven gaat. Voor die tijd zong hij Nederlandstalig. En hoe? Dit is alles wat ik doe.

prachtig liedje zong haar dus. Voordat hij aan zijn Elvis-avontuur begon. Deze Bouke. Uit het noorden van Nederland. Alles wat ik doe. Alles wat ik doe. In 12 uurtje. Op de omroep van de Bollenstreek. Gaan we nu eventjes ruim baan maken voor niemand minder dan Marco Borsato. Het album De Bestemming. Vrijdag hebben we ook al een nummer van het album gedraaid. Maar die altijd ligt hier nog. Dit is Jij Alleen. Terug naar de jaren 90. En wel een goede LP is dit, hè? En wel een heerlijk nummer. En dat heeft de pan uitzwingen, dit. Ja, toch? Deze blijft hangen, hoor. Deze ga je vanavond nog neuren hier. Let op.

0: met muziek. En dat doet je vaak denken aan een bepaalde periode in je leven. Dat heb ik met deze plaat ook, dit nummer. Nooit een single, maar het stond op die LP. Die draaiden we dan op zondagmiddag. Als ik voor West aan het werk geweest was, ik kwam thuis. Met Gert-Jan, helaas veel te vroeg overleden. En Mirjam en al die andere mensen van de kampen voelen hier in Rijnsburg. Wat was het gezellig en wat hebben we het leuk gehad. Marco Borsato van het bestemmingsalbum. En jij alleen op de omroep van de Bollenstreek.
1: 12 uurtje met Willem van Zuilen.

0: is Bo.
1: Dit is Mega Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. De CDA-fractie heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk vragen gesteld over het reserveren van de regiotaxi. De partij heeft signalen ontvangen over verstaanbaarheid van het telefonische reserveringsnummer en de kosten voor reizigers. Het CDA heeft gevraagd of een gratis 0800-nummer of lokaal tarief mogelijk is. Ook heeft de fractie informatie gevraagd over klachten en mogelijke verbetering van bereikbaarheid. De bouw van de derde fase van Tuindorp Hillegom is officieel van start gegaan. Wethouder Mike Roelofs, vertegenwoordigers van de ontwikkelaars Timpaan en UBA en een toekomstige bewoner hebben daarvoor hun handdrukken in cement gezet. Alle 71 woningen in deze fase zijn verkocht. Op het voormalige terrein van voetbalclub CISO heeft de nieuwe wijk in totaal 309 woningen gekregen, waaronder sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Een man is in Noordwijk met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat hij zaterdagmiddag in de zee in de problemen is geraakt. Politie, ambulancedienst en KNRM zijn naar het strand ter hoogte van afrit 21 gekomen. Het slachtoffer heeft daar eerst hulp gekregen en is vervolgens met een voertuig van de KNRM naar de reddingspost gebracht. Daar heeft een ambulance klaargestaan en is de man voor verdere zorg naar het ziekenhuis vervoerd.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Bo.
0: 12 uurtje.
3: Dit

eerste plaat na het nieuws van 12:30. Bijgestaan door Koe en de Gang trouwens. Jimmy Cliff was dat op de Omroep van de Molenstreek. We gaan door met hedendaagse muziek. Blijven praten heet het nummer. Remedy en Jeffrey Schenk. Nederlandstalig vakwerk op de radio.

Corrie Bakker, ik moest even uitzoeken hoe je dat uitspreekt. Spreek die twee dames die met Schenk het nummer hebben gemaakt. Staat er Remedy, Remedy. Maar het is Engels, Remedy. En je hebt die Schenk. De oproep van de volle streek in 12 uur. Maandagmiddag. De kop van de werkweek is er voor de meeste mensen die normale diensten draaien. Dus maandag tot vrijdag. Is de kop er gewoon af? Nou, is dat lekker? Ja, dat is hartstikke lekker. Natuurlijk wel. Wat dacht je van deze? De nieuwe Douwe Bob op de radio. It is not to self. Op maandagmiddag. 12 uurtje.

mooie muziek van Douwe Bob op de radio. Before it goes to hell, know to self. Mooi luisterliedje. In 12 uurtje. We gaan het tempo weer opvoeren, hoor, vrienden en vriendinnen van de radio. We gaan er weer de gang in gooien. Ik natuurlijk kan wel. Niet met, natuurlijk wel. Niet zonder jou, je maakt me gek. Het is pas meestal als Tino is geweest, toch? Maandagmiddag, de mengelmoes. Hoe je het ook bekijkt, de ondersteuning. Met of zonder jou, natuurlijk Tino Martin.

Goedemiddag aan de Belstars. Sign of the Times. We gaan door, we gaan wat drinken. Met Ferry de Lits. De Baco in Monaco. Maandagmiddag, we beginnen al vroeg aan de drank.

Laat de zomer maar komen, wordt er gezongen. Terwijl we aan het nazomeren zijn. Nou ja, nazomeren. We proberen het zomerse gevoel op de radio nog even vast te houden, toch, met z'n allen? Dacht dat wel, hè? Het verhaal over de Baco. De Baco in Monaco. Zullen we de zomer echt proberen vast te houden nog eventjes? Nou, wat doen we dan? Wat een knoer van een hit was dit, hè? Nog steeds trouwens. Rutger van Barneveld, jawel. En hij werkt momenteel aan een nieuwe single. Kan ik je verklappen. We doen het nog met deze.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 1 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door

0: risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Het fietsverbod in het winkelcentrum van Sassenheim heeft na een jaar tot veel minder bekeuringen geleid. De gemeente heeft gemeld dat de teller sinds september vorig jaar slechts van 55 naar 57 boetes is gestegen. Bezoekers en ondernemers hebben vooral positieve ervaringen genoemd, omdat voetgangers meer ruimte hebben gekregen. Wel hebben inwoners aangegeven dat er nog regelmatig wordt gefietst en heeft de gemeente vastgesteld dat handhaving nodig blijft. Ruim 15 woningen aan de Beatrix en Koninginnenweg in Noordwijkerhout zijn maandagochtend tijdelijk ontruimd na een gas- en waterlekkage. Een graafmachine heeft tijdens werkzaamheden een hoofdgasleiding en een waterleiding geraakt. Brandweer en politie zijn met spoed gekomen en ook Liander en Dunea zijn ingeschakeld. De brandweer heeft metingen verricht en de gasleiding provisorisch afgedicht. Een groot deel van de wijk heeft tijdelijk zonder gas en water gezeten. José en Ben uit Sassenheim hebben zondagavond 160.000 euro gewonnen bij de postcode loterij. Winston heeft het stel thuis met het bedrag verrast tijdens postcode loterij Miljoenenjacht. Ook andere deelnemers met postcode 2172DE hebben samen 160.000 euro gewonnen. José en Ben hebben door hun meerdere loten bovendien nog eens 16.000 euro ontvangen. Het stel heeft aangegeven het geld te willen gebruiken voor reizen en een feest met kinderen en kleinkinderen.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 2 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het eerste amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen de reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel. Daar raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar één passagier. Beiden zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer stapelwolken.

0: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Hulpdiensten hebben in de nacht van zaterdag op zondag in de ringvaart bij Lisse gezocht naar een mogelijke drenkeling. Langs het water is een onbeheerde fiets gevonden en verderop heeft een fietslampje nog brandend op de weg gelegen. Brandweerduikers uit Nieuw-Vennep hebben het water doorzocht, terwijl ook korpsen uit Lisse en Sassenheim hebben geholpen. De zoekactie is later beëindigd zonder iemand aan te treffen. De politie heeft de fiets meegenomen. De bibliotheek Bollenstreek heeft haar 20-jarig bestaan gevierd en is volgens directeur Hans Portenge uitgegroeid tot veel meer dan een plek om boeken te lenen. De bibliotheek heeft zich ook gericht op ontmoeting, leesbevordering, digitale vaardigheden en het tegengaan van laaggeletterdheid. Het ledenaantal is in 2025 gemiddeld met 7,8% gegroeid. Voor het jubileum zijn onder meer een schrijfwedstrijd en workshop georganiseerd en heeft de bibliotheek verdere samenwerking met scholen als ambitie genoemd. Woningcorporatie STEK is in Teylingen gestopt met het gebruik van UF-schuim als isolatiemateriaal na advies van GGD en RIVM. Het materiaal is bij 8 projecten in 177 woningen toegepast, zo heeft het college van burgemeester en wethouders gemeld. Tientallen luchtmetingen hebben geen overschrijding van de wettelijke norm voor formaldehyde laten zien. Bij enkele woningen is wel de toenmalige GGD-adviesvoorwaarden overschreven. STEK heeft bewoners geïnformeerd en ventilatievoorzieningen waar nodig is verbeterd.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
2: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 3 uur.
7: Mariet Krol met het NOS-journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leeg vissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
9: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijnzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
12: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
13: De Solar.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Het fietsverbod in het winkelcentrum van Sassenheim heeft na een jaar tot veel minder bekeuringen geleid. De gemeente heeft gemeld dat de teller sinds september vorig jaar slechts van 55 naar 57 boetes is gestegen. Bezoekers en ondernemers hebben vooral positieve ervaringen genoemd, omdat voetgangers meer ruimte hebben gekregen. Wel hebben inwoners aangegeven dat er nog regelmatig wordt gefietst en heeft de gemeente vastgesteld dat handhaving nodig blijft. Ruim 15 woningen aan de Beatrix en Koninginnenweg in Noordwijkerhout zijn maandagochtend tijdelijk ontruimd na een gas- en waterlekkage. Een graafmachine heeft tijdens werkzaamheden een hoofdgasleiding en een waterleiding geraakt. Brandweer en politie zijn met spoed gekomen en ook Liander en Dunea zijn ingeschakeld. De brandweer heeft metingen verricht en de gasleiding provisorisch afgedicht. Een groot deel van de wijk heeft tijdelijk zonder gas en water gezeten. José en Ben uit Sassenheim hebben zondagavond 160.000 euro gewonnen bij de postcode loterij. Winston heeft het stel thuis met het bedrag verrast tijdens postcode loterij Miljoenenjacht. Ook andere deelnemers met postcode 2172DE hebben samen 160.000 euro gewonnen. José en Ben hebben door hun meerdere loten bovendien nog eens 16.000 euro ontvangen. Het stel heeft aangegeven het geld te willen gebruiken voor reizen en een feest met kinderen en kleinkinderen.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 4 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon, in het oosten van Brabant, is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook, die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd, omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak, asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal €100 per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie van Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint op dit moment drukker te worden op de weg. Er staat 50 kilometer file in de regio. Onder andere de dagelijkse file op de A4 richting Rotterdam vanuit Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam. 10 kilometer met 15 minuten oponthoud. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar loop je vertraging op tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 6 kilometer met ook hier een kwartier vertraging. Tot slot nog de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergen-Ambacht. Bij Haastrecht is je vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
7: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
10: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? In Contro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren.

0: Jumbo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Hulpdiensten hebben in de nacht van zaterdag op zondag in de ringvaart bij Lisse gezocht naar een mogelijke drenkeling. Langs het water is een onbeheerde fiets gevonden en verderop heeft een fietslampje nog brandend op de weg gelegen. Brandweerduikers uit Nieuw-Vennep hebben het water doorzocht, terwijl ook korpsen uit Lisse en Sassenheim hebben geholpen. De zoekactie is later beëindigd zonder iemand aan te treffen. De politie heeft de fiets meegenomen. De bibliotheek Bollenstreek heeft haar 20-jarig bestaan gevierd en is volgens directeur Hans Portenge uitgegroeid tot veel meer dan een plek om boeken te lenen. De bibliotheek heeft zich ook gericht op ontmoeting, leesbevordering, digitale vaardigheden en het tegengaan van laaggeletterdheid. Het ledenaantal is in 2025 gemiddeld met 7,8% gegroeid. Voor het jubileum zijn onder meer een schrijfwedstrijd en workshop georganiseerd en heeft de bibliotheek verdere samenwerking met scholen als ambitie genoemd. Woningcorporatie STEK is in Teylingen gestopt met het gebruik van UF-schuim als isolatiemateriaal na advies van GGD en RIVM. Het materiaal is bij 8 projecten in 177 woningen toegepast, zo heeft het college van burgemeester en wethouders gemeld. Tientallen luchtmetingen hebben geen overschrijding van de wettelijke norm voor formaldehyde laten zien. Bij enkele woningen is wel de toenmalige GGD-adviesvoorwaarden overschreven. STEK heeft bewoners geïnformeerd en ventilatievoorzieningen waar nodig is verbeterd.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De avondspits komt op gang. Onder andere al files gemeld op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoefvliet en Den Haag-Zuid ben je 15 minuten langer onderweg. Ook op de A12 richting Den Haag is het al druk. Vanuit Utrecht betekent dat file rijden tussen Kanaleneiland en Woerden. Dan de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk doe je er 15 minuten langer over. De meeste vertraging op dit moment op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Daar heb je ruim 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen. En tot slot de N207, Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Tussen de aansluiting met de N454 en Alfred Haastrecht ben je 15 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 5 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt dat nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zou binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien, maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer. Vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. Die zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op verschillende plekken vertraging op. Dat is het geval op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Leidschendam kun je er 15 minuten bij optellen.

0: en goed geregeld.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
7: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
8: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
9: De omroep van de Bollenstreek.
10: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Het fietsverbod in het winkelcentrum van Sassenheim heeft na een jaar tot veel minder bekeuringen geleid. De gemeente heeft gemeld dat de teller sinds september vorig jaar slechts van 55 naar 57 boetes is gestegen. Bezoekers en ondernemers hebben vooral positieve ervaringen genoemd, omdat voetgangers meer ruimte hebben gekregen. Wel hebben inwoners aangegeven dat er nog regelmatig wordt gefietst en er heeft de gemeente vastgesteld dat handhaving nodig blijft. Ruim 15 woningen aan de Beatrix en Koninginnenweg in Noordwijkerhout zijn maandagochtend tijdelijk ontruimd na een gas- en waterlekkage. Een graafmachine heeft tijdens werkzaamheden een hoofdgasleiding en een waterleiding geraakt. Brandweer en politie zijn met spoed gekomen en ook Liander en Dunea zijn ingeschakeld. De brandweer heeft metingen verricht en de gasleiding provisorisch afgedicht. Een groot deel van de wijk heeft tijdelijk zonder gas en water gezeten. José en Ben uit Sassenheim hebben zondagavond 160.000 euro gewonnen bij de postcode loterij. Winston heeft het stel thuis met het bedrag verrast tijdens postcode loterij Miljoenenjacht. Ook andere deelnemers met postcode 2172DE hebben samen 160.000 euro gewonnen. José en Ben hebben door hun meerdere loten bovendien nog eens 16.000 euro ontvangen. Het stel heeft aangegeven het geld te willen gebruiken voor reizen en een feest met kinderen en kleinkinderen.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het een gebruikelijke avondspits in de regio West. 70 kilometer aan file in totaal. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag gebeurde een ongeluk tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen. Door het ongeluk zijn 3 rijstroken dicht en doe je er 30 minuten langer over. Ook veel vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar staat een auto met pech op de linkerrijstrook tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander. 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 15 minuten oponthoud. Op de A16 Rotterdam-Breda sta je in de file tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. 4 kilometer met 30 minuten extra. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
1: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
0: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 6 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het nog file rijden op verschillende plekken in de regio West. Er staat nu zo'n 100 kilometer file in totaal. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam loopt het verkeer vertraging op tussen knooppunt Hoefvliet en Den Haag-Zuid. 13 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam is dat tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein het geval. Je doet er weer 10 minuten langer over. Verder naar de A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven, 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbrug.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending zijn we bij de plaatsing van het nieuwe Jan Steenbeeld nadat het vorige beeld gestolen is. Hoor je reportage bij het iconische Sassheimse tobbetje steken bij de feestweek? Is het verzoek voor het huisvesten van 1000 extra asielzoekers in Katwijk afgewezen? En is de eerste paal geslagen voor de nieuwe basisschool De Giraf in Hillegom? Dit en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Ruim 15 woningen aan de Beatrixstraat en Koninginnenweg in Noordwijkerhout zijn maandagochtend tijdelijk ontruimd na een gas- en waterlekkage. Tijdens werkzaamheden heeft de graafmachine een hoofdgasleiding en waterleiding geraakt. Brandweer en politie zijn met spoed ter plaatse gekomen en de brandweer heeft metingen verricht. De gasleiding is voorlopig afgedicht en Liander heeft de reparatie op zich genomen. Een groot deel van de wijk heeft tijdelijk zonder gas en water gezeten. José en Ben hebben zondagavond 160.000 euro gewonnen bij de postcode loterij. Winston heeft het stel thuis met het geldbedrag verrast, waarna de uitreiking op SBS6 is uitgezonden. Ook andere deelnemers met postcode 2172DE hebben samen 160.000 euro gewonnen. José en Ben hebben vanwege meerdere loten bovendien nog eens 16.000 euro ontvangen. Het stel heeft aangegeven te willen reizen en met kinderen en kleinkinderen het feest te vieren. De gemeenteraad van Katwijk heeft donderdag 24 september onder meer de vergunning voor de geplande medicijnfabriek van Eli Lilly in de Zijlhoek te woord op de agenda staan. Omdat het plan niet binnen het huidige omgevingsplan past, moet de raad een bindend advies geven. Het college heeft een positief advies voorgesteld. Ook worden plannen voor voorzieningen in Hoornens-Rijnsoever en de Rijnmonding besproken. De vergaderingen zijn via de gemeentelijke websites en deels via RTV Katwijk te volgen.

0: Het bronzen beeld van schilder Jan Steen staat weer op zijn plek in Warmond, nadat het vorig jaar werd gestolen. Kunstenaar Jeroen Spijker maakte een nieuwe versie van het beeld dat samen met wethouder Elsbeth Koek vrijdagmiddag is onthuld. U hoort verslaggever Bo Mare bij de onthulling.
1: Ik had gelukkig de mallen. En dat was natuurlijk in het begin ook even de vraag, zijn die mallen nog eigenlijk goed? Want die mallen, ja, die hebben ook een levensduur. En ja, ze waren al 17, 18 jaar oud. En het waren 4 delen. En ook dat we alle delen nog goed hadden. Ja, dus dat was wel geluk dat we opnieuw een wassig afgietsel uit die mallen konden maken. En dat bewerken. En daarna konden we daar weer een eenmalige mal omheen maken. Dat wordt dan kapot gebroken, waardoor dat beeld in brons er dan uitkomt.
2: En kunt u een beetje uitleggen waar bestaat het beeld uit? Waar is het van gemaakt?
1: Ja, het is gemaakt van brons. En brons is een legering van koper en tin. Dus koper en tin wordt dan samen in de smeltkroes gedaan en dan komt er brons uit. Brons is harder dan allebei de materialen en is ook heel erg bestand tegen weersinvloeden en kan duizenden jaren oud worden eigenlijk.
2: En waarom heeft u ervoor gekozen om Jan Steen op deze manier uit te beelden?
1: Nou, omdat toen ik het ging maken, toen heb ik gedacht, ja, Jan Steen is een kunstenaar en die staat bekend om ook zijn olijke schilderijen met interieurs, met mensen die echt op een grappige manier met elkaar omgaan of speels met muziek en een beetje een zooitje, huishouden van Jan Steen zegt dat. Dus ik wilde een leuke speels beeld maken en ik wilde hem uitbeelden. Uitbeelden is wat anders dan afbeelden. Je kan ook van iemand bijvoorbeeld een scan maken, maar uitbeelden is dan de persoonlijkheid en het hele gevoel van bij die persoon in een beeld uitdrukken. En dat heb ik bij dit beeld gepoogd toen ik het ging maken in eerste instantie.
2: Want u heeft het beeld nu opnieuw gemaakt. Wat vond u ervan dat het beeld gestolen was?
1: Ja, ik was heel erg geschokt en heel erg verdrietig ook. Ook omdat, voor de hele gemeenschap hier, die waren ook heel erg... ik merkte het gewoon aan de reacties. Mensen bijna gingen huilen bijna. Omdat ze helemaal ontroerd waren van, het is echt heel naar dat het weg is. Omdat het ook, het gezicht bijna letterlijk is van Warmond. Er is geen andere oud-Warmonder die zo verbonden is geraakt de afgelopen 18 jaar met Warmond. En dat is Jan Steen. Dat is eigenlijk heel bijzonder.
2: Dus u bent heel blij met deze nieuwe onthulling?
1: Ja, ik ben heel erg blij dat het terug is op zijn plek. En voor mij is het ook fijn als kunstenaar, omdat het beeld is in de openbare ruimte. En dat wil je als kunstenaar ook, dat je werk gewoon voor iedereen zichtbaar is.
2: Hoe kon het gebeuren dat het vorige beeld is gestolen?
3: Ja, helaas. Er zijn denk ik vandalen geweest die hebben gedacht, laten we het proberen. En dat is gelukt. En gelukkig konden we vandaag een nieuw beeld neerzetten.
2: Maar de daders en het beeld zijn nooit meer teruggevonden?
3: Nee, ze zijn nooit meer teruggevonden.
2: Waarom is het zo belangrijk voor een dorp als Warmond om een nieuw beeld te hebben van Jan Steen?
3: Jan Steen heeft hier gewoond. Het is 400 jaar geleden dat Jan Steen is geboren. Er is veel geschiedenis in Warmond en daar past dan eigenlijk ook heel mooi zijn beeld bij.
2: En hoe gaan we ervoor zorgen dat dit beeld niet gestolen wordt?
3: Nou, ik heb net gehoord hoeveel kilo beton erin zit en gewapend beton erin zit. Dus ik hoop dat dat nu niet gebeurt.
2: Hij is zwaar genoeg.
3: Hij is zwaar genoeg, zeker. Ja.

0: Op de één na laatste dag van de feestweek was het weer tijd voor traditionele toppetjes steken aan de sportdreef in Sassenheim. Verkleed en wel vlogen verschillende duo's naar beneden en deden daarmee een poging om een stok door een ringetje te steken. De een met succes, de ander deed het wat minder. U hoort een reportage van verslaggever Nick Vink.
1: Daar gaan ze in de watermeloenen.
2: Kijk, de moeder van Pleun, dat is eigenlijk waar wij het allemaal voor doen. Dat is de reden dat wij 's ochtends opstaan. En ook de reden dat we meegedaan hebben aan het toppetje steken.
3: Ja.
2: En een topprestatie geleverd hebben, als je het mij vraagt.
3: Een topprestatie? Jullie zijn helemaal nat. Hoe kan dat?
2: Ja, kijk, dat is... Ik heb er eigenlijk geen verklaring voor. We hebben hier het hele jaar naartoe geleed. We hebben getraind. Veel getraind ook dit jaar.
3: Ja.
2: En het is best confronterend dat je dan op het laatste moment struikelt.
4: Ja, nou je ziet het, hè, nat pak. Dus het spreekt voor zich. Maar een kleine kanttekening, we zijn wel door. Dus we moeten nog een keer.
3: Oh, ja. Oké.
2: Slechtste scenario. Nat en door.
3: Hebben jullie een soort tactiek of zo? Dat je denkt, nou zo ga ik het aanpakken?
2: We hebben dat net boven even snel doorgesproken. De tactiek was mikken.
4: Van mijn kant ging dat goed. Dus voor 50% geslaagd.
2: Ja, zeker.
5: Ja, we hebben er gewoon al een week op zitten. We zijn vorige week vrijdag al begonnen. Met koppelkaarten en spelletjes spelen. En afgelopen weekend stonden we zondag in het park. Ja, en vanaf maandag stond hier de tent. Dus gaat het hier het feest verder.
3: En nu het toppetje steken is toch altijd wel een van de hoogtepunten, hè?
5: Ja, dit is zeker een van de hoogtepunten. Echt, het halve dorp komt hier naar beneden. De mooiste teams, verkleed, alles erop en eraan. Ja, echt superleuk.
3: Afsluiting van een geslaagde feestweek.
5: Een zeer geslaagde feestweek. We hadden zelfs dit jaar weer een uitverkochte pubquiz in de tent. Het was een enorm feest al op woensdagavond. En we zijn dit jaar ook voor het eerst op de nieuwe locatie van de Kegelclub geweest. Dus waar heel veel belangstelling voor was. Dus dat was ook top. Ja, en het hoogtepunt deze week denk ik wel een nieuwe activiteit. Het cornwall spel. Gooien met de pittenzakken. Ja, dat was zo'n groot feest. Dus die komt zeker volgend jaar terug.
3: Ja, ik vind het wel een beetje teleurstellend.
2: Wij ook. En we gaan ons verdriet nu wegdrinken. Ja. Dat is hoe wij met problemen omgaan.

0: Hallo, hallo.
1: Nieuwsboulevard met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
0: Ruim 15 woningen aan de Beatrixstraat en Koninginnenweg in Noordwijkerhout zijn maandagochtend tijdelijk ontruimd na een gas- en waterlekkage. Tijdens werkzaamheden heeft een graafmachine een hoofdgasleiding en waterleiding geraakt. Brandweer en politie zijn met spoed ter plaatse gekomen en de brandweer heeft metingen verricht. De gasleiding is voorlopig afgedicht en Liander heeft de reparatie op zich genomen. Een groot deel van de wijk heeft tijdelijk zonder gas en water gezeten. José en Ben hebben zondagavond 160.000 euro gewonnen bij de postcode loterij. Winston heeft het stel thuis met het geldbedrag verrast, waarna de uitreiking op SBS6 is uitgezonden. Ook andere deelnemers met postcode 2172DE hebben samen 160.000 euro gewonnen. José en Ben hebben vanwege meerdere loten bovendien nog eens 16.000 euro ontvangen. Het stel heeft aangegeven te willen reizen en met kinderen en kleinkinderen het feest te vieren. De gemeenteraad van Katwijk heeft donderdag 24 september onder meer de vergunning voor de geplande medicijnfabriek van Eli Lilly in de Zijlhoek te woord op de agenda staan. Omdat het plan niet binnen het huidige omgevingsplan past, moet de raad een bindend advies geven. Het college heeft een positief advies voorgesteld. Ook worden plannen voor voorzieningen in Hoornens-Rijnsoever en de Rijnmonding besproken. De vergadering zijn via de gemeentelijke website. De vergaderingen zijn via de gemeentelijke website en deels via RTV Katwijk te volgen.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Woningcorporatie STEK is in Teylingen gestopt met het gebruik van UF-schuim als isolatiemateriaal na advies van de GGD en de RIVM. Het materiaal is bij 8 projecten in 177 woningen toegepast, zo heeft het college van burgemeester en wethouders gemeld. Tientallen luchtmeldingen hebben geen overschrijding van de wettelijke norm voor formaldehyde laten zien. Bij enkele woningen is de toenmalige GGD-advieswaarde overschreden. STEK heeft bewoners geïnformeerd en ventilatievoorzieningen waar nodig verbeterd. Hulpdiensten hebben in de nacht van zaterdag op zondag in een ringvaart bij Lisse gezocht naar een mogelijke drenkeling. Langs het water is een onbeheerde fiets gevonden en verderop heeft een fietslampje nog brandend op de weg gelegen. Brandweerduikers uit Nieuw-Vennep hebben het water doorzocht, terwijl ook korpsen uit Lisse en Sassenheim hebben geholpen. De zoekactie is later beëindigd zonder iemand aan te treffen. De politie heeft de fiets meegenomen. Bij het gemeentehuis van Katwijk is maandagochtend de vlag gehezen vanwege Wereld Alzheimerdag, waarbij aandacht is gevraagd voor mensen met Alzheimer en andere vormen van dementie. Katwijk is sinds 2025 door Alzheimer Nederland gecertificeerd als een dementievriendelijke gemeente. De wethouder heeft benadrukt dat aandacht voor dementie het hele jaar nodig is. De gemeente heeft samen met Welzijnskwartier activiteiten georganiseerd, waaronder een mobiele escape room en een dansmiddag met muziek uit de jaren 60.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband in een van de hoogovens. Na ongeveer een uur was de brand onder controle. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Nu worden die vaak uitgesteld, wat traumatisch is voor slachtoffers. Daarom komen er vaste data voor deze strafzaken. En de Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Euro Tour toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen, nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Het weer, vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt, later wat zon. Het wordt dan maximaal 21 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn nog maar een paar files over van de avondspits. Er wordt nog langzaam gereden op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag-Zuid 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan de A16 Breda-Rotterdam. Je loopt 10 minuten vertraging op tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein. En tot slot nog de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen het knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Deelshaven loop je 5 tot 10 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Dinsdag begint met veel bewolking. De temperatuur ligt in de ochtend rond de 14 graden. Het blijft in de Bollenstreek naar verwachting grotendeels droog. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In de middag blijven wolkenvelden aanwezig, met soms enkele opklaringen. De temperatuur stijgt naar ongeveer 18 tot 20 graden. Neerslag van betekenis wordt niet verwacht. De westenwind blijft zwak tot matig. Dinsdagavond blijft het overwegend droog en kan de bewolking plaatselijk breken. De temperatuur daalt richting de 15 graden. De wind neemt verder af en wordt zwak.

0: De gemeente Katwijk wijst de verzoek van het ministerie van Asiel en Migratie af om 1000 extra asielzoekers op te vangen. Het college heeft het ministerie laten weten dat Katwijk geen opvangplekken beschikbaar stelt. Volgens de gemeente vangt Katwijk momenteel al meer asielzoekers op dan de wettelijke opgave. U hoort Katwijkse wethouder Max van Duin.
1: Hey, we hebben dus een brief gehad van de minister met de vraag of wij 1000 extra asielzoekers willen opvangen. Die brief is begin juli bij ons terecht gekomen. En we hebben daar als gemeente Katwijk op geantwoord dat we dat niet gaan doen. We gaan niet extra asielzoekers opvangen. We doen als Katwijk al heel veel. We lopen altijd al voorop. En we hebben al meermaals aangegeven, het is nu tijd voor andere gemeentes om een stap naar voren te zetten. En bovendien hebben we er ook hele duidelijke afspraken over gemaakt in ons coalitieakkoord dat we niet extra gaan opvangen. En we zijn ook gewoon bezig nu met om te kijken of we uitruilmogelijkheden kunnen toepassen, dat we minder statushouders hoeven te huisvesten. En we gaan in 2029 de ANV-opvang sluiten en dan komt er reguliere opvang voor in de plaats. Dus dat is een heel duidelijke politieke richting en daar past het dan ook niet bij. En het is ook niet uitlegbaar gezien wat Katwijk allemaal gedaan heeft om dan nu op dit verzoek van de minister in te gaan.
0: Ja. Waarom denk je dat de minister bij Katwijk kwam met deze vraag?
1: Ja, Katwijk heeft al jarenlang een vrij groot AZC. En de minister zoekt gewoon naar verschillende plekken waar er nog extra opvang kan komen. Maar op deze locatie is dat, gezien wat ik eigenlijk net zei, is dat niet uit te leggen dat het zou gaan gebeuren. Het is ook een verkeerd signaal dat als we dat zouden doen, omdat Katwijk al jarenlang heel veel heeft gedaan. En het is belangrijk dat je natuurlijk ziet in de hele discussie dat mensen daar best wel bezorgd over zijn, over asiel. We hebben daar als gemeentebestuur een duidelijke politieke richting aangegeven. Dat we daar niet alleen met woorden mee bezig zijn, maar ook met daden om ook met beleid concrete stappen te gaan zetten. Zodat je ook echt het verschil kan maken. En dat doen we dus nu ook. En daar past deze stap om 1000 mensen extra op te vangen niet bij.
0: Ja, 1000 is een groot getal. Hoeveel zijn jullie verplicht eigenlijk om te hebben?
1: Volgens de spreidingswet zit het ongeveer rond de 300. En we hebben nu een bestuursovereenkomst met het COA van 600 plaatsen. Dus dat is onder andere de 40 AMV-plekken. Dus dat is ver boven wat we zouden moeten opvangen. Dus we doen altijd al heel veel. Dat was al voordat deze wet er kwam. Maar ook zelfs nu met deze wet erbij zitten we nog ver boven wat we eigenlijk zouden hoeven te doen.
0: Ja. Krijgen andere gemeenten ook dit soort brieven?
1: Ja, de meerdere gemeentes krijgen dit soort verzoeken, omdat de minister gewoon op zoek is naar meerdere locaties. Voor Katwijk hebben we gewoon duidelijk gezegd dat we dat niet gaan doen. Eerdere verzoeken hebben we ook al afgewezen. En het is ook wel belangrijk om die lijn consistent vol te houden. En dat je daar dus mee ook gewoon een gemeentebestuur hebt waar ook het Rijk weet wat ze aan ons hebben. Maar ook richting onze inwoners hebben wij dit gewoon duidelijk beloofd dat we dit niet gaan doen. En daar houden we ook woord.

0: De eerste paal van het nieuwe gebouw van basisschool De Giraf zit in de grond. Ouders en leerlingen verzamelden zich vrijdagochtend op de bouwplaats van de Guido Gezellenlaan om de mijlpaal te vieren. Samen met wethouder Jeroen Nederpelt, directeur van de Sophia Scholen Dimitri Grivioen en girafdirecteur Leon Emmel sloegen de leerlingen de eerste palen in de grond.
1: 3, 2, 1, go! Wethouder Nederpelt, de bouw van de giraf gaat van start. Eindelijk, hè, kan ik wel zeggen.
2: Ja, zeker eindelijk. Dat is een mooi moment voor iedereen. Dat zag je ook vandaag. Veel drukte, kinderen waren blij.
3: En dat waren ze zeker. Bijvoorbeeld Nina uit groep 6. Die mocht helpen bij het slaan van de eerste paal.
1: Wat vond je er leuk aan?
4: Dat de eerste paal in de grond gaat en dat de nieuwe school wordt gebouwd.
3: Directeur Leon Emmel vertelt hoe de nieuwe school eruit gaat zien.
5: Ja, het wordt een school samen met kinderopvangorganisatie in één. Twee hele mooie gymzalen erbij. We krijgen op de begane grond komen de groepen 1 tot en met 4. Met een hele mooie binnenpatio, wat echt uniek is. Waar kinderen ook vrij en veilig kunnen spelen. En de groepen 5 tot en met 8 gaan naar de eerste verdieping toe.
3: De nieuwe huisvesting van de giraf is een flinke investering voor Hillegom. Het project kost de gemeente bijna 20 miljoen euro. Dat is inclusief de tijdelijke huisvesting even verderop in Park Elsbroek. Het was nog een hele klus om alle betrokken partijen op één lijn te krijgen, erkent wethouder Nederpelt.
2: Ja, dat klopt. En het heeft natuurlijk ook te maken met een goed traject met alle omwonenden die hier zijn geweest. We willen een goed participatietraject, we willen iedereen goed meekrijgen. Politiek moet meegekregen worden, want natuurlijk tijdelijke huisvesting wat geld kost. Ja, ja. En er komt natuurlijk wel ook gewoon een hele mooie nieuwe strakke school straks met een grote sporthal erbij. Dus dat wordt eigenlijk wel heel erg mooi.
3: Ook op school worden de kinderen goed op de verhuizing voorbereid.
5: Ja, nu zijn we er echt mee bezig. Dus ook in onze tijdelijke huisvesting hangen hele grote borden met hoe het eruit gaat zien. We gaan regelmatig eventjes kijken op de bouwplaats met de leerlingen. Dat ze even kunnen zien van nou, wat betekent het nou en hoe ziet het slopen dan eruit en het heien zo meteen. Dus we betrekken de leerlingen echt erin.
3: Volgens leerling Nina is er in ieder geval één ding dat echt niet mag missen aan de nieuwe giraf.
4: Een grote speeltuin.
0: Ja. Als de bouw voorspoedig verloopt, wordt het nieuwe gebouw in de herfst van 2027 opgeleverd. Directeur Emmel verwacht dat de leerlingen er dan vanaf januari 2028 in kunnen. De bijdrage was van Nick Vink.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
5: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegen in met z'n drietjes.
4: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
6: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nu verder naar het noordoosten toe. Dus de schade kan vannacht nog flink oplopen.
4: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
13: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? InContro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer InContro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
14: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.

0: Welkom bij Bo Brunch, een programma vol wetensvaardigheden over de Bollenstreek en veel, heel veel muziek.
1: In het eerste uur de agenda, het programma van het najaar van Welzijn Teylingen. Zing met ons mee en u weet het vast wel, het wordt herfst.
0: En wat kunt u het tweede uur verwachten? U kunt verwachten het verslag van ons gesprek met de brandweer in Lisse. Jawel, de omwenteling, de agenda, een doordenkertje. Maar eerst natuurlijk bij Bo Brunch muziek.

De een deelt zijn of haar leven via de socials. Frans Bauer deelt het wel en wee via de nationale televisie. Soms roerend, soms gewoon hilarisch. Hij zingt voor u: Het leven is te mooi.

0: Jim Reeves, ja, Jim Reeves. Hij zong over de storm. En in het Engels heet dat een blizzard. Kon hij weten dat hij op 31 juli 1964 het slachtoffer zou worden van diezelfde blizzard?
1: Dit is Beau Brunch Agenda.
2: Noordwijk, vrijdag 2 oktober. Amsterdam Klezmer Band in de Muzen. Joodse muziek is op veel plaatsen in de wereld terechtgekomen en mengde zich met andere muzikale invloeden. Zo ontstonden er prachtige kruisbestuivingen. Hier vond Amsterdam Klezmer Band de inspiratie voor deze avond. Joodse muzici waren te vinden op bruiloft in de Oost-Europese landen, zoals Bulgarije, Roemenië en Hongarije, en aan het Turkse en Marokkaanse Hof. Vrijdag 2 oktober, Theater de Muze, Wandveld 2 in Noordwijk. Aanvang 7:15.
0: Lisse, maandag 28 september, papierwinkel in de bibliotheek. Heb je hulp nodig bij bijvoorbeeld het invullen van formulieren of van bijvoorbeeld de gemeente? Bij het aanvragen van een regeling, toeslag of kwijtschelding? Heb je moeite met het begrijpen van brieven of regelingen? De vrijwilligers van de papierwinkel helpen je graag en gratis. Je kunt een afspraak maken bij de balie van de Bibliotheek Lisse of via 0252-415-782. Maar je kan ook naar de website van de Bibliotheek Bollenstreek. Maandag 28 september, Bibliotheek Lisse, Koninginneweg 79A, ook in Lisse. Het is van 4:30 tot 5:00.
2: Voorhout, vrijdag 25 september, Hermans Huiskamer Restaurant. Al 7 jaar wonen Herman en Ine met veel plezier in Voorhout. Hun liefde voor koken en mensen bracht hen op een bijzonder idee. 1 keer per maand openen zij hun huis voor een klein gezelschap van alleenstaanden. Jong en oud, die zin hebben in een warme maaltijd en goed gezelschap. Zo begint het weekend eens op een andere manier, vertelt Herman. Gewoon samen eten, een praatje maken of juist rustig genieten en vooral even eruit zijn. Vrijdag 25 september, Hermans Huiskamerrestaurant. Inloop vanaf 5:30. Start is om 6:00 en de kosten zijn €8 per persoon. Aanmelden kan via info@welzijnteilingen.nl. En kijk voor meer agendapunten ook op de website www.bollenstreekomroep.nl.

0: komen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het varken.

Twee goede namen uit het Nederlandse cabaretlandschap. Brigitte Kaandorp en Herman Vinkers. Zij zongen duet. In 1933 was het Tamara Drassin die het voor het eerst gezongen heeft. De Platters hebben het verheven tot een echte wereldhit. Smoke Gets in Your Eyes.

0: Dit is Boom Brunch met welzijnsactiviteiten. Vandaag uit...
1: Uit Teylingen. En we spraken met Nathalie Vermegen. En u heeft vast wel gehoord dat het koffiedrinken in Warmond nu op een andere plek plaatsvindt. En we hebben ook besproken dat er op diverse plekken Vitality Clubs zijn gestart. Bij al die activiteiten zijn er altijd medewerkers van Welzijn Teylingen aanwezig om u verder te informeren. Ja toch, Nathalie?
2: Zeker, zeker. In Voorhout is bijvoorbeeld ook de Vitality Club op maandagochtend vroeg. Het leuke daarvan is dat de dames en heren die daar sporten op maandagochtend daarna aansluiten voor een bakje koffie bij de Spelenwei in onze buurtkamer, zodat die verbinding er dan ook weer is.
1: En nou hebben we dus Warmond gehad en hebben we Voorhout gehad. En die Sassenheim?
2: Ja, Sassenheim is die er ook. Dus als jullie op onze site kijken of als jullie meer informatie willen, kun je dat altijd even opvragen bij ons. En het is gewoon gratis.
1: En we zullen straks ook even het telefoonnummer geven als u niet erg overweg kan, zeg maar, met de site.
2: Zeker.
1: En ja, bewegen, soms is het gewoon lastig. En soms moet je ook wel eens naar het ziekenhuis toe of naar de dokter. Maar ja, als ik nou geen vervoer heb, kunnen jullie dan ook iets betekenen?
2: Ja, zeker. Heel veel mensen denken dat alleen de regiotaxi er is via het WMO. Het is altijd heel praktisch om dat aan te vragen als dat kan. Maar wij hebben ook automaatje aan, WB-automaatje. U kunt altijd hier naartoe bellen. Dat zijn vrijwilligers die bij ons in een soort van pool zitten. Die worden, uw ritje, zoals wij dat noemen, wordt dan uitgezet. En dan gaan we kijken of een vrijwilliger zich daarop inschrijft. En dan gaat hij met u mee naar het ziekenhuis of naar de dokter. Of...
1: En zijn daar nou veel kosten aan verbonden? Want bijvoorbeeld een taxi is erg duur natuurlijk.
2: Ja, nee hoor. Dit zijn, je betaalt per kilometer. En dat zijn eigenlijk hele lage tarieven die bijna voor iedereen wel te doen is. En die zijn gewoon bij ons op te vragen.
1: Dat is mooi, inderdaad. En nou worden natuurlijk veel van die activiteiten worden ondersteund door vrijwilligers. Wat net als, ik kom weer even op die koffie morgen in Warmond terug. Je zegt, er is altijd iemand van ons bij. Maar wordt het ook door jullie helemaal georganiseerd? Of wordt daardoor vrijwilligers koffie gezet en alles?
2: Ja, in Warmond zijn we natuurlijk net gestart. Dus bij de sporthal zijn wij nog eventjes degene die daar aanwezig zijn. En het zou mooi zijn als de buurt het zometeen oppakt en zij zelf daar iets gaan runnen. Waardoor wij eigenlijk overbodig worden. Maar vrijwilligers zijn voor ons alles. Wij draaien heel veel op vrijwilligers en we zijn er ontzettend blij mee. Al onze buurtinitiatieven, al onze activiteiten worden eigenlijk door vrijwilligers gedraaid. En we hebben er nooit genoeg, zullen we maar zeggen. Maar dat is volgens mij overal een beetje hetzelfde probleem. Maar we zijn er heel trots op. En ze melden zich vaak bij ons. Of soms gaat het van de een naar de ander. Als de een op vakantie is, vervangt iemand het even tijdelijk. Dus ja, we zijn heel blij met onze vrijwilligers.
1: En die wordt dan misschien gestimuleerd om zelf ook...
2: Zeker, ja.
1: Ja. Inderdaad, nou, vrijwilligers, ja, dan kom je ook bij mantelzorgers terecht. Dat zijn vaak ook vrijwilligers.
2: Ja.
1: Maar die hebben vaak ook heel veel steun nodig. Hè?
2: Ja.
1: Want het is natuurlijk niet dat je... gezellig alleen maar komt om koffie te drinken, maar je moet ook hulp verlenen vaak.
2: Ja.
1: In welke vorm wordt dat aan jullie aangeboden?
2: Nou, sowieso hebben wij onze adviseurs, onze mantelzorgadviseurs. Ze staan er sowieso altijd voor ons, voor de mantelzorgers klaar. En ook voor jonge mantelzorgers tegenwoordig. Want de groep groeit enorm. Sowieso aan mantelzorgers groeit enorm. Maar ook de jonge mantelzorgers en de belasting daarvan. Onze adviseurs staan altijd voor mantelzorgers klaar. Je kunt ook één keer per jaar een mantelzorgcompliment aanvragen. Dan krijg je één keer per jaar een cadeautje, een bon, zodat je jezelf even kan verwennen.
1: In welke tijd van het jaar is dat meestal?
2: Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan krijgen ze automatisch een bericht wanneer ze dat kunnen aanvragen. Wat wel belangrijk is, is dat het ieder jaar opnieuw aangevraagd moet worden. Dus dat u niet denkt, ik meld me één keer aan, dus dan heb ik het voor altijd. Nee, je moet je per jaar, en dat vergeten mensen wel eens, opnieuw aanmelden. En in november is de week van de mantelzorg. En dan worden er allerlei leuke activiteiten door ons georganiseerd in die week, waar mantelzorgers aan deel kunnen nemen. Denk aan een kookworkshop, een of sportactiviteit, zodat mensen heel eventjes tijd voor zichzelf hebben.
1: En hebben jullie dan ook speciaal bijvoorbeeld iets voor jonge mantelzorgers? Of gaat alles in elkaar op, dat jong en oud door elkaar heen zit?
2: Nee, in die week is het inderdaad door elkaar heen. Maar we hebben wel onze collega die zich daar speciaal op richt voor jonge mantelzorgers.
1: Ja, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En ook dat ze met elkaar natuurlijk kunnen praten en... Ja, je ei even kwijt kan, zeg maar.
2: Zeker, en elkaar steunen en alles met elkaar delen. Ja.
1: Zoals u hoort zijn er heel wat activiteiten bij Welzijntijlingen. Wilt u daar nog eens even over lezen, dan kan dat natuurlijk. www.welzijntijlingen.nl. U kunt ook een vraag stellen via info@welzijntijlingen.nl. En ziet u dat niet zitten, dan kan u het ook via de telefoon doen. 0252 231 805.

De doorbraak voor Rutsche Colt kwam in 1986, toen ze de Knokken Cup won. Sindsdien alleen maar bergopwaarts. Ze zo leun op mij. En als wij zeggen amen tenang, dan zegt u vast in koor Gilbert Bécaud.

Crying Time. Het nummer werd door Buck Owens in 1964 als eerste op de plaat gezet. Het werd uitgebracht als B-kant van de single I've Got a Tiger by the Tail. Zijn versie haalde helaas voor Buck geen enkele hitlijst. Een andere Amerikaanse zanger, die door zijn vrienden vaak Brother Ray werd genoemd, haalde in 1966 wel de hitlijsten met als hoogste positie de nummer 12 in de top 40. Ray Charles, daar hebben we het over. Ray Charles werd geboren op 23 september 1930 in Albany. Georgia is dat in de Verenigde Staten. In zijn jeugdjaren is het gezichtsvermogen van Ray afgenomen, tot hij uiteindelijk blind werd. Het blind zijn heeft hem echter niet weerhouden om zijn passie, het zingen en composeren, tot zijn levensstijl te maken. Hij heeft maar liefst 44 nummers in de Amerikaanse hitlijsten gezongen, 17 Emmy Awards gewonnen, waaronder 5 postuum. En in 1987 ontving hij de Grammy Lifetime Achievement Award in de Grammy Hall of Fame. Prestaties die niet echt nodigen om te zingen over Crying Time, maar hij deed het wel.

0: in 1971 op de eerste plaats in de top 40 en in de daverende 30. Vader Abraham en Wilma Landkroon. Zou het erg zijn, lieve opa?
1: Het verhaal van de klassieke plaat.
2: We gaan het hebben over Antonio Vivaldi. Vanaf 1703 is Vivaldi vioolleraar bij een welvarend tehuis voor buitenechtelijke kinderen en wezen. Een grote geldstroom afkomstig van vaders, die hun kinderen niet erkennen maar wel financieel willen ondersteunen, maakt dat het tehuis Vivaldi volop mogelijkheden biedt. Al snel is hij maestro di coro. Hij moet dan voor iedere feestdag een concert en oratorium schrijven. En vanaf 1705 worden deze concerten uitgegeven. Een echte doorbraak is de bundel L'Estro Armonico uit 1711. Vivaldi laat het publiceren door de vermaarde Amsterdamse drukker Etienne Roger en draagt het op aan zijn mecenas prins Ferdinand van Toscane, die ook de componisten als Georg Friedrich Händel subsidieert. Vivaldi krijgt in 1737 een uitnodiging om als eregast aanwezig te zijn bij de viering van het 100-jarige bestaan van de Schouwburg van Kampen in Amsterdam. En hij reist af naar Nederland. Eenmaal terug in Venetië noopt de financiële crisis hem helaas tot ontslag bij het weeshuis. Met zijn laatste centen trekt hij naar Wenen in de hoop dat keizer Karel VI in zijn levensonderhoud zal voorzien. Het duurt echter niet lang. De keizer sterft in 1740. En Vivaldi zelf, die sterft daarna op 28 juli 1941. En dat is toch immer in Wenen. Hij krijgt een armeluisgraf naast de Kelderskirche. Een populaire legende wil dat de jonge Joseph Haydn muziek speelde bij de begrafenis. Maar dat lijkt niet waar te zijn gebeurd. Vivaldi sterft zonder te weten hoe invloedrijk zijn muziek ooit zal worden.

Het woord herfst is een afgeleide van het oud-Nederlandse herruist. De herfstmaand is de maand van vele oogsten en de maand dat de bomen beginnen hun bladeren te laten vallen en de temperatuur af begint te nemen richting winter. De herfst is ook een belangrijk onderdeel van het meesterwerk gecomponeerd door Antonio Vivaldi, de vier jaargetijden.

De Bolderstreek. De Bolderstreek is in deze tijd helemaal in de band van de feestweken. En daarom naar de kermis van Siska Peters en Roddy Tober. Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Kinderen voor kinderen.

0: Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
1: Onderweg naar reclame en nieuws gaan we met Mantovani. Blijf afgestemd op de omroep voor de Bollenstreek, want we hebben nog veel mooie muziek en informatie voor u. Tot straks.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In een nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
6: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
5: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook twee andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
12: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen één werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. WRK.team.
9: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.

Welkom in het tweede uur van Bo Bruns. In dit uur, verslag van ons gesprek met de brandweer Lisse, de omwenteling, de agenda, een doordenkertje en natuurlijk is er muziek.

0: Het nummer is inmiddels zo gevestigd in Nederland dat het zelfs is opgenomen in een quizprogramma. Jimmy, de eenzame fietser. En dat was natuurlijk Boudewijn de Rood. Love is a Battlefield. Dat is een van haar vele, vele, vele hits. Maar nu komt Pat Benatar met het nummer uit 1980 voor Children.
1: This next song is about the dead reality of child abuse. It's called Hell is for Children.

André Hazes junior die heeft al vele nummers op zijn naam staan. Hier hoorde u hem met Mart Hoogkamer samen met Zij is van mij. En voor de liefde naar ons land gekomen, de Amerikaanse Lori Spee met How Many Times.

0: Verveelde toerenkleien waren allemaal politie- of brandweerwoorden. En om dat wat verder uit te diepen, zijn we getogen naar de mooie brandweerkazerne in Lisse. En hebben daar gesproken met Suzanne. Zij is verantwoordelijk voor de opleidingen. Maar we begonnen met Hans Tuinier, die de commandant is van Lisse. Ja, toch Hans?
1: Goedemorgen, ja. Nee, ik ben geen commandant van de kazerne. We hebben een regionaal commandant, die over de veiligheidsregio Hollands Midden commandant is. En we hebben vanuit de brandweerkazernes hebben we allemaal ploegchefs. Dus je hebt geen commandanten meer van de lokale brandweer, maar dat zijn eigenlijk allemaal ploegchefs die ja, de dagelijkse zaken op de kazerne regelen.
0: Ja, mijn oom Henk, die was in Amsterdam brandweerman. En die zat op zo'n brandweerauto en de chaise die door de stad heen. Was jij ook al vroeger het idee van, ik wil brandweerman worden?
1: Ja, dat zat er bij mij al vroeg in. Ja. Van jongs af aan was een van onze buurmannen brandweerman. Die hebben ons behoorlijk in enthousiasmeren. Op 13-jarige leeftijd ben ik naar de jeugdbrandweer in naastgelegen Lissebroek gegaan. En daar mocht ik als jeugdlid deelnemen aan de brandweerpost. En op 18e ben ik doorgegaan naar de brandweer in Lisse als vrijwilliger.
0: Als vrijwilliger, je bent dus geen beroeps?
1: Nou, dat kan ik uitleggen. Eigenlijk hebben onze brandweermensen, dat zijn allemaal vrijwillige brandweermensen. Die melden zich vrijwillig aan. Hè, en alle uren die ze uiteindelijk aan de brandweer besteden worden wel vergoed. Ik ben dan nu sinds 1,5 jaar ploegchef van de kazerne in Lisse. En dat is wel gewoon een contractbasis. Maar het is wel een deeltijdbaan die ik naast mijn huidige werk heb.
0: Je hebt toch gewoon een andere baan ook nog?
1: Ja, zeker. Ik werk in mijn dagelijkse leven bij een andere overheidsinstelling. En daarnaast doe ik eigenlijk mijn brandweerwerk.
0: Ja, dat is best heel erg moeilijk. Maar vrijwillige brandweer. Waarom zou iemand nou in vredesnaam vrijwillige brandweerman worden? Vertel dat eens.
1: Ja, het zijn een aantal zaken die daarvan belang zijn. Het helpen van onze mensen die hulp nodig hebben. Dus het ook een sociaal belang naar de mensen in je eigen gemeenschap. Dat is eigenlijk wel het hoofddoel. Hè. Wat ook superleuk is daar, want de spanning die het ook met zich meebrengt. Vrijwillig, je hebt de pieper aan je broek. In Lisse gaan we ongeveer 250 tot 275 keer per jaar uit de kazerne weg voor een alarmering. Dus ook een behoorlijk aantal nog. Maar goed, het is ook gewoon de groep die met elkaar echt leuk en enthousiast is. Als je er eenmaal bij zit, is het ook wel lastig om zo'n groep te verlaten. Want je wordt er helemaal in meegenomen. En het is gewoon fantastisch om met elkaar dit werk ook te kunnen klaren. En natuurlijk zijn dat heel veel leuke onderdelen. En er komen wat minder leuke onderdelen in voor. Maar als groep sta je altijd sterk. En dat is gewoon het mooie waarvoor je het met z'n allen doet.
0: Maar je staat altijd klaar voor je medemensen. En dat is natuurlijk prachtig.
1: Zeker. Dat is echt een waardevolle positie die je in je omgeving kan hebben.
0: En dat was ook een soort van motivatie voor jou? Of was het meer, ik kan fijn met zo'n grote rode auto door de stad heen scheuren?
1: Als jonge man is het natuurlijk fantastisch om die brandweerauto's te zien met die zwaarlampjes sirenes om daarop te kunnen stappen. Maar zeker naarmate je volwassener wordt, zie je ook wat belang daarvoor waarvoor je het doet. En is dat natuurlijk wel het hoofddoel ook geworden.
0: Ja, ja. Nou, maar een vrijwillige brandweer, die moet natuurlijk opgeleid worden. En Suzanne, ik heb begrepen dat het opleiden een deeltje van jouw werkzaamheden is. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt. Naast de vrijwillige brandweer werk ik bij de regio-veiligheidsregio als vaste baan. En daar werk ik bij vakbekwaamheid. En bij vakbekwaamheid organiseren we en coördineren we alle opleidingen binnen de brandweer Hollands Midden.
0: We kunnen ons indenken dat u zeer geïnteresseerd bent. En volgende keer gaan we verder met het onderdeel opleiding. We hopen dat uw interesse bij u is gewekt en dat u meer info wenst. En dat kan op de website www.brandweer.nl/kazerne-lisse. Of u gaat gewoon naar www.wordbrandweer.nl.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Als cabaretier zijn de meningen over hem verdeeld. Als zanger wordt hij echter wel op handen gedragen. Paul de Leeuw met Ik heb je lief. En op handen gedragen, ja, dat wordt zeker de Engelse zangeres Shirley Bassey. Vele hits staan op haar naam. Zo ook Never, Never, Never.

0: Dit is Beau Brunch Agenda.
1: Hillegom, zondag 18 oktober. Duo Guitar in de Culturele Raad. Het Duo Guitar bestaat uit klassieke gitaristen Seiband Loot en Kelly Johannes. Beide studeren aan het Conservatorium van Amsterdam. Hun programma bestaat uitsluitend uit eigen arrangementen van bestaande pianorepertoire. Hierdoor krijgen de stukken een verfrissende en verrassende vertolking op de poëtische klassieke gitaar. Zondag 18 oktober, de Culturele Raad, Prinses Irene Laan 16 in Hillegom, aanvang 3 uur.
2: Warbelt, zaterdag 10 oktober, Bef en Flo. Zoveel meer, in het Trefpunt. Een sonate spelen van Beethoven is kunst. Een fuga van Bach, absoluut kunst. Een sinaasappel over de toetsen laten dansen... Ook kunst, waarschijnlijk. Wanneer is iets eigenlijk kunst? Beth en Flo zouden het moeten weten. Op het conservatorium werden ze ingewijd in de grote kunst van de klassieke muziek. En nu maken ze kleinkunst. Beth en Flo staan voor de unieke mix van virtuoos pianospel, sprankelende liedjes en absurdistische humor. Knap gemaakt en muzikaal ijzersterk. In Zoveel Meer staat één ding vast. Deze voorstelling is meer. Zaterdag 10 oktober, het Trefpunt Herenweg 80 in Warmond, aanvang 8:30.
1: Zaterdag 26 september. Opgeruimd staat netjes, in de duinpan. Iedere laatste zaterdag van de maand gaan we op pad om zwerfafval op te ruimen in De Zilk. We starten om 10 uur bij de ingang van de duinpan. Als u of jij je opgeeft, zorgen zij voor hun materialen. Kinderen mogen ook meehelpen, maar alleen onder toezicht van de ouders. Na afloop is het lekkere koffie en wat lekkers. Zaterdag 26 september start bij de duinpan Sportlaan 34 in De Zilk. Aanvang is 10 uur. En kijk voor meer agendapunten ook op de website www.bollenstreekomroep.nl.

zo groot dat er zelfs een musical over is gemaakt. Rob de Nijs met Zonder Jou. Een nummer uit 1972 door Teach In met Getty Caspers in de hoofdrol. Fly Away.

3 keer getrouwd geweest, dus echt Lonely Boy zal hij niet zijn hoor, die Paul Anka. En dat was al het nummertje, het heette Lonely Boy. Een van de mooiste pareltjes uit de Nederlandse muziekwereld, Frans Halsema en Jenny Arian. Vluchten kan niet meer.

0: Het was eens in de vakantiedagen, weet je nog wel oudje, dat wij dat fotoalbum zagen, weet je nog wel oudje.
1: In 1948 zijn Chris en Betsy getrouwd. En al gauw was ze zwanger. Ze ging naar de dokter en de dokter zei: gefeliciteerd mevrouw Jansen, u bent in blijde verwachting. De bevestiging van de dokter gaf de dagen meteen richting. Eerst ging Betsy naar Chris' kantoor om het hem te vertellen. Ze wachtte tot hij met zijn boterhammen naar buiten kwam. Daarna bedacht ze met haar moeder wat er de komende maanden moest gebeuren. Er waren 24 katoenen luiers nodig, 12 per dag. Er moesten ook hemdjes, truitjes, luiebroekjes, slabbetjes, spuugdoekjes en sokjes worden gemaakt. 4 van elk. 2 stel makkelijk wasbare wiegbekleding, lakentjes, dekentjes, dekenhoezen en een plat kussen van gedroogde varen. In de familie zat iedereen in de kleintjes. Ze zou weinig kunnen lenen. Dat betekende sparen van de textielborden voor stof en wol en dan naaien en breien. De aanstaande oma's namen een deel van het werk voor hun rekening. Betsy plande het haren zoveel mogelijk in de avonden. Dan kon ze ondertussen met Chris kletsen. Hij tikte een rotan wiegje op de kop en vroeg zijn baas om opslag. Met de gordijn als tussenwand hadden ze een kinderkamer. De misselijkheid, maandenlang, had Betsy voor lief te nemen. Het was een prachtig meisje dat ze ter wereld bracht. Fijn en teer. Ze sliep zo lekker dat ze amper huilde wanneer ze honger had. Was het een jongen geweest, dan had hij Chris geheten. Nu vernoemde ze haar naar haar oma en de heilige maagd Rosa Maria. Een betere bescherming konden ze niet bedenken. Wanneer Betsy haar vasthield, wist ze dat dit haar bestemming was. Hoe kon ze ooit iets anders willen dan voor dit wezentje zorgen? Het leek een antwoord op de vraag waarom ze had moeten stoppen met werken. Over de dagelijkse structuur hoefde ze zich ook geen zorgen meer te maken. Die werd gedicteerd door de 3 R'en. Rust, reinheid, regelmaat. Het vaste dagschema was de wet waar alle jonge moeders zich al decennia lang aan hielden. De eerste babyvoeding om 7 uur 's ochtends, de tweede om 10 uur... en zo stipt elke 3 uur... tot het na de laatste voeding van 10 uur bedtijd was voor iedereen. Het was het beste voor de baby. Het gaf de moeder houvast. De rest van het werk schikte zich naar dit ritme. Rosemarietje was klein van stuk. Het consultatiebureau had gezegd dat Betsy in de gaten moest houden dat ze goed dronk. Voor Chris naar kantoor ging, stonden ze vaak samen even bij de wieg om hun kleintje te bewonderen. En dan vroeg Betsy zich af of ze wel genoeg melk had. Die twijfel hoorde erbij. Ze wist heus wel dat er niets mis was met moedermelk.

0: We hebben het al gezegd, de herfst is in aantocht. Ellie en Rickert, die bevestigen dat.
1: Ik wil nog even met je praten.
2: Toon Hermans, uit het boekje Fluiten naar de overkant. Het gaat niet over menopauze, maar over manopauze. Tussen de 50 en de 60 worden alle mannen lastig. Lopen in hun eigen regen. En de bloeddruk is gestegen in hun hoofd en in hun lijven. Ze willen in de kopgroep blijven. Gaan naar bed met Mogadon. Zakken af in het peloton. Tussen de 50 en de 60 worden alle mannen roestig. En ze klagen en ze leien. Zitten als een kind te schreien. En dan kijken ze benepen. Moeder heeft hun niet begrepen. Na de dansjes op het bal gaan ze nu door het stille dal. Tussen de 50 en de 60 worden alle mannen mistig. Zien de herfst, het trieste lover. Maar opeens is alles over. En ze zijn opnieuw geboren. Net iets anders als tevoren. En ze spotten met gemak. Vader is een oude zak.
3: Dit is Beau Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
2: De techniek vandaag was in handen van Rob van Erdewijk. Onderweg naar reclame en nieuws gaan we met de Shadows.
0: Beau Brunch, het seniorenprogramma van de Boddenstreek, kunt u op de zondagmiddag van 12 tot 2 en op de maandagavond van 7 tot 9 uur beluisteren. Blijf afgestemd op Beau, want er is genoeg informatie uit de Boddenstreek en natuurlijk ook muziek voor u. Tot de volgende keer.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Het komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
5: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs and economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
4: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op, de wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? Incontro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten alleen voor jullie. Wat je partner vertelt blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer Incontro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
15: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
16: Is Bo,
17: de omroep van de Bollestreek.
16: Met muziek en informatie voor

Zo, even de microfoon recht zetten. De vorige gebruiker van de studio, die had de microfoon een beetje scheef gezet. En aangezien ik nogal een Pietje precies ben, hij moet gewoon recht zitten. Ik wens u een hele goede dag. Een hele goede avond alweer op deze vrijdagavond. Of de maandagavond herhaling natuurlijk. U bent weer bij de Bo Boomers. Op onze lokale omroep Bo uiteraard. En u weet het, in de Bo Boomers kunt u luisteren naar muziek uit de hitparades van de jaren 60. En verder naar regionale nieuwtjes uit de regionale dagbladen. Eveneens van 60 jaar geleden. En we hebben een overzicht van de top 10, ook alweer van 60 jaar geleden. Mijn naam is Piet van der Voren, welkom bij deze Bo Boomers. En hier is de allereerste plaat, hier is Tommy Rowe.

0: staat in de regels. Tommy Rhodes, ja, en op 40 kwam die binnen in de Veronica Top 40 op 17 september 1966.
1: Dit is Bo Boomers met Piet van der Voren.
0: En we gaan weer een tweede plaat draaien en die heet Back Home. En dan moet ik zelf altijd meteen denken aan de Golden Earring. Maar die plaat komt pas uit 1970, het nummer Back Home van de Golden Earring. En deze heet ook Back Home, maar is van ook een Nederlandse groep. Namelijk QB and the Blizzards, waarmee ze binnenkwamen op een 39e plaats in de top 40. Nu we het toch over de Golden Earring hebben. Vorige week heb ik het nummer Daddy Buy Me a Girl van de Golden Earrings, met een S nog, gedraaid. En die stijgt overigens 60 jaar geleden van 39 naar 37 in de top 40. Maar dat terzijde. En toen heb ik genoemd van, ja, dat was toen Barry Hayden er helemaal nog niet bij was. En toen heb ik gezegd van George Kooijmans, Rinus Gerritsen en César Zuiderwijk. En ja, dat is natuurlijk helemaal niet goed. Want César Zuiderwijk kwam ook veel later pas als drummer bij de Golden Earring. En volgens mij was Jaap Egermond bij het nummer Daddy Buy Me a Girl de drummer van de Golden Earrings. De zanger was in ieder geval Frans Krassenburg. Dan weten we dat ook weer. Ik had het over QB and the Blizzards. Nieuw binnen op 39 met het nummer Back Home.

0: goed uit Grollo hebben, hoor. Chewy and the Blizzard zijn dat. En ze kwamen binnen op een 39e plaats 60 jaar geleden. Niet een van de bekendste nummers van de band, moet ik eerlijk zeggen. Maar we draaiden hem toch uiteraard omdat hij nieuw is in de top 40. En het nummer Back Home. Natuurlijk nog met Eelco Gelling. En volgens mij zat Herman Brood er toen ook nog bij. In ieder geval, de groeten uit Grollo.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.

0: En dat is Atlantic Soul van Wilson Pickett. En een nummer Land of a Thousand Dances. En dat lijkt wel alsof die plaat een beetje overgemoduleerd is, zoals dat zo mooi heet. Tenminste, misschien luister ik te kritisch. Ik had het nooit eerder gehoord, maar in de database van Bow, ja, daar klinkt hij toch een beetje overgemoduleerd. Maar ik zal u niet lastigvallen met technische dingen. We gaan eens even luisteren naar Oud Nieuws.
1: Oud Nieuws bij Bow Boomers.
0: En dat is een berichtje uit de regionale dagblad, het Leidsdagblad van 23 september 1966. En er staat heel groot als kop boven: Kantwijker door kogel getroffen. Ik ga het eventjes voorlezen. De krant die meldt het volgende. Een 18-jarige inwoner van Katwijk is gistermiddag omstreeks 5:30 in de Hogeveense polder in Noordwijkerhout door nog onbekende oorzaak door een kogel uit een Lobert-buks in zijn hoofd getroffen. Het slachtoffer is onmiddellijk naar het academisch ziekenhuis in Leiden vervoerd en zijn toestand is zorgwekkend. Met nog verscheidene andere inwoners van Katwijk, onder wie zijn vader, had de jongeman wortelen gerooid op een stuk land achter de kwekerij De Ruiter en Zan. Toen het karwei klaar was, ging de groep op weg naar de auto om naar huis terug te keren. Op dit moment werd het schot gelost. De 18-jarige Katwijker viel neer en hij bleek in het hoofd te zijn getroffen. De politie in Noordwijkerhout is direct met een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval begonnen, maar zij vermoedt dat er geen opzet in het spel is. De dader is nog niet bekend, maar de politie schijnt reeds een spoor in handen te hebben dat tot een mogelijke aanhouding zal kunnen voeren. Dat is een bericht uit het regionale dagblad, het Leidsdagblad van 23 september 1966. En dat ging dus over een Katwijker die in de Hogeveense polder in Noordwijkerhout door een kogel in het hoofd werd getroffen. We gaan weer terug naar de muziek. En hier is hier een strijdje van Roy Orbison. Too soon to know.

0: Hoor jongens, op 36 kwam die binnen, 60 jaar geleden in de Nederlandse top 40 met dit nummer Too Soon To Know. En ik moet inderdaad zeggen dat dit is niet een van zijn bekendste, maar hij heeft toch de top 40 gehaald, zoals we net hoorden. We hadden net een berichtje, een droevig berichtje uit Noordwijkerhout. En hier is het vervolg.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: Want het Leidse Dagblad die weet een dag later te melden, dat is 24 september 1966, dat de Katwijker die door een kogel in het hoofd werd getroffen in de Hogeveense polder in Noordwijkerhout is overleden. In het Academisch Ziekenhuis in Leiden is gisterenmiddag overleden de bijna 19-jarige Jacob van Duin uit Katwijk aan Zee, die donderdag in de Hogeveense polder in Noordwijkerhout door een kogel uit een Flobbert Lombux in zijn hoofd was getroffen. Flobbert of Flaubert, ik weet niet. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. De man die het schot gelost heeft, blijkt een 30-jarige loonploeger uit Lisse te zijn. Hij was op rattenjacht toen het ongeluk gebeurde. En de loonploeger heeft zich inmiddels bij de politie gemeld. Nou, dat was een droevig berichtje uit het Leidse Dagblad van 24 september 1966. En dat ging dus over de Katwijker, die eerder door een kogel in het hoofd werd getroffen. En die bleek na dat geweerschot te zijn overleden nadat hij was overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis in Leiden. Dit zijn de Bo Boomers en hier is een oudje uit 1966. Hier is Bob Dylan en Just Like a Woman.

Bob Dylan en Just Like a Woman. En er staat ook op zijn LP Blonde on Blonde. Waarop trouwens nog meer bekende nummers van hem staan. Dit was Just Like a Woman die op 35 binnenkwam in de top 40. Precies 60 jaar geleden. Er komt een mailtje binnen. Zullen we eens kijken wat dat is. Dit zijn...

0: net al, een van mijn favoriete platen uit de 60e jaren. Chris Farlow is dat. En Out of Time. En over Chris Farlow, daar valt het nodige te vertellen. Want hij heeft natuurlijk nogal wat solo singles gemaakt. Daar direct meer over. Maar hij heeft ook samengewerkt met bijvoorbeeld met de Rolling Stones. En op een aantal van hun platen is hij ook te horen. Misschien niet altijd als zanger, maar dan als muzikant. Trouwens, van dit nummer Out of Time van Chris Farlow. Daar is in de tijd, dat waren nog geen video's, want het werd rechtstreeks uitgezonden volgens mij. Maar de Duitse televisie had toen een programma en dat heette Beat Club, als ik me niet vergis. En daar trad Chris Farlow ook een keer in op met dit nummer Out of Time. En het publiek wat daarbij was, dat wist eigenlijk niet goed hoe ze op dit nummer moesten dansen. Met als gevolg dat ze in het begin van de plaat allemaal nog stil stonden. En de floor manager die heeft heel veel moeite moeten doen om uiteindelijk het publiek toch aan het dansen te krijgen in dat programma Beat Club. Op dit nummer Out of Time van Chris Farlow. Een beetje hier in de Bouwbommers.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bouwbommers.
0: En na deze Chris Farlow, nu heel wat anders. Hier zijn de Sandpipers. MUZIEK

zijn de Sandpipers. We draaien veel Engelstalig, zoals u weet, hier in de Bouwboomers. De naam zegt het ook al een beetje. En heel enkele keer draaien we wat Nederlandstalig. Maar Spaans, nou, volgens mij hebben we dat nog niet zoveel gehad. Sandpipers met de Guantanamera. En die kwamen 60 jaar geleden binnen op een 31ste plaats in de Veronica Top 40. En u weet het, in die tijd kon u de Veronica Top 40, zo moet ik het zeggen. Elke zaterdagmiddag beluisteren tussen 2 en 4 uur via Radio Veronica op de 192 meter op de middengolf. Nou, zullen we even technisch worden of zullen we even technisch worden? We hebben nog één plaats die is binnengekomen in de Veronica Top 40 en die we gaan draaien, namelijk op nummer 30. The Motions uit Den Haag en het nummer Every Step I Take. En dat is dan de hoogste binnenkomer van de week met stip, zoals dat zo mooi heet. Hier zijn de Motions. And every step I take.

0: was de hoogste binnenkomer 60 jaar geleden. Namelijk The Motions uit Den Haag, zoals ik net al zei. En het nummer Every Step I Take. En die kwam binnen op een 30ste plaats in de hitparade. Precies 60 jaar geleden. Weet u wat? We geven een overzicht van de top 10. En de top 10, precies 60 jaar geleden. En dan hebben we het over 17 september 1966. Die top 10 in, van de Veronica Top 40, die zag er als volgt uit. Op nummer 10, Twice As Much met Sitting On A Fence. Nummer 9, die Alan Price had met Hi Lily, Hi Low. Nummer 8, de twee platen, namelijk één van Will Andy en eentje van Mickey Day. En allebei Oh What A Kiss. Nummer 7, de Rolling Stones met Mother's Little Helper. Nummer 6, Karin Kent, een oude nummer 1... Dans je de hele nacht met mij. Nummer 5, The Rolling Stones en Lady Jane, samen met David Gary trouwens. Nummer 4, Los Bravos en Black is Black. Nummer 3, The Loving Spoonful met Summer in the City. Nummer 2, The Trucks with a Girl Like You. En net als de weken hiervoor, nummer 1, The Beatles met twee A-kanten de plaat, namelijk Yellow Submarine en Eleanor Rigby. En dat betekent dat de top 4 van deze week precies hetzelfde is als de top 10 van nee, de top 4 moet ik zeggen, van vorige week. Nou, ik ben benieuwd hoe dat volgende week eruit ziet. Misschien dat het dan weer heel erg anders is. We merken het allemaal wel.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de...
0: Nou, ik wil dus zeggen de jaren 60 inderdaad. Weet je wat, we proberen het gewoon nog een keer. Verkeerde schuif.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers.
0: Dit is Bo. En u weet dat de Bo Boomers, dat bestaat eigenlijk uit twee delen de laatste tijd. In het begin draaien we nieuwe binnenkomers in de top 40 van 60 jaar geleden. En daarna gaan we terug naar een bepaald jaar met oude muziek uit dat jaar. En dit jaar, of deze keer hebben we het nummer, even kijken hoor, nummer 63. Dus het jaar 1963. Daar gaan we platen uitdraaien nu tot het nieuws. Hier zijn Frankie Valli in the Four Seasons uit 1963, uit maart 1963 en de nummer Big Girls Don't Cry.

0: Frankie Valli en The Four Seasons en Big Girls Don't Cry. En dat komt uit 1963, zoals ik net al zei. En over Frankie Valli valt natuurlijk een heleboel te vertellen. Trouwens over The Four Seasons ook. Maar dat gaan we een andere keer in dit programma doen, want ik heb eerst wat anders te vertellen.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: Want we hebben weer een berichtje uit de krant en dat is de nieuwe Leidse Courant van 20 september 1966. Oh, toen was mijn oma jarig, 20 september. Dat is ook toeval. Het is een berichtje uit Warmond en de krant die schrijft het volgende. Onder voorzitterschap van de heer J. Mentink kwamen de deelnemers aan de Warmondse klantenzegelactie bijeen om de laatste hand te leggen aan een actie die uniek is in het zakenleven. De voorzitter sprak er zijn grote voldoening over uit dat de winkeliers spontaan hun volle medewerking hebben toegezegd. De bedoeling van de actie is, zo legde hij uit, de klantenbinding in Warmond zo groot mogelijk te maken. Voor iedere 50 cent die besteed wordt bij een van de aangesloten winkeliers, wordt een zogenaamde WK-zegel verstrekt, die in een zegelboekje moet worden geplakt. Wanneer een met 400 zegels volgeplakt boekje wordt ingeleverd, ontvangt de betrokkenen een bedrag van 2 gulden in contanten. Een bewijs dat deze actie niet alleen bij de winkeliers en neringdoende is aangeslagen, is wel dat de coöperatieve Raiffeisenbank heeft besloten om voor elke 10 volgeplakte zegelboekjes waarvan het uit te keren bedrag bij haar wordt gestort, een bedrag van 4 gulden bij te storten. En de actie die werd ingeleid met een rondgang door het dorp van een boerenkapel die op muzikale wijze de ingezetenen aanspoorde de winkeliers te steunen in hun initiatief. Dat was de klantenzegelactie zoals die stond in de nieuwe Leidse Courant van 20 september 1966. En dat ging over de zogeheten WK-zegel. Warmonds klantenzegel betekent dat in de Warmond waaraan de meeste Warmondse winkeliers wel deelnamen. Dit is nog steeds de Bo Boomers muziek uit 1963.

0: ook uit 1963 zijn dat de Rooftop Singers met het nummer Walk Right In. En daarmee behaalden zij een 21ste plaats in de tijd in de Nederlandse hitparade. Ik kijk op de klok en ik zie dat we eigenlijk nog wel een berichtje kunnen doen.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En dat is deze keer een berichtje uit het Leidsdagblad van 22 september 1966. En dat gaat over de eerste steenlegging bij een bejaardencentrum in Sassenheim. Want de krant die meldt het volgende. De heer K. van Leeuwen heeft gistermiddag de eerste steen gelegd van het protestants-christelijk bejaardencentrum aan de Parklaan in Sassenheim. In aanwezigheid van vele kerkelijke afgevaardigden en vertegenwoordigers van gemeentebestuur uit de omtrek sprak dominee Walvaart, wel hervormd predikant in Sassenheim en voorzitter van het bestuur van het bejaardencentrum, het openingswoord. Dominee Walvaart memoreerde het feit dat op 21 maart van dit jaar de eerste paal van het centrum was geslagen. Hij vond de eerste steenlegging belangrijker, hoewel eigenlijk hiervan geen sprake meer was, aangezien men reeds met de bouw was gestart. De voorzitter was zeer verheugd dat de plannen, waarvoor al 8 jaar geleden het initiatief waren genomen, dat zij thans worden verwezenlijkt. Hij sprak zijn dank uit daarover. En ook dat een van de eerste initiatiefnemers, de heer Van Leeuwen uit Warmond, de eerste steen wilde leggen. Met veel elan werd deze plechtigheid door de heer Van Leeuwen verricht. Daarbij bijgestaan door de opzichter, de heer De Jong. En voor deze gelegenheid had men speciaal een nieuwe troffel aangeschaft. Het bejaardencentrum bestaat uit een hoofdgebouw en 12 bejaardenwoningen, is gesticht door de hervormde gemeenten van Sassenheim, Warmond, Voorhout, Noordwijkerhout, De Kaag en de gereformeerde kerk van Sassenheim. Dat was een berichtje over de bouw van het nieuwe protestants-christelijke bejaardencentrum aan de Parklaan in Sassenheim. De naam was op het moment dat dit in de krant stond, namelijk 22 september 1966, nog niet bekend. Maar ik kan u vertellen dat dat centrum later de naam De Schutse kreeg. En dat was dus een berichtje uit het Leidsdagblad van 22 september 1966.

Johnny Thunder. En ik kwam op een tweede plaats in 1963 met dit nummer Loop de Loop. Ik kijk op de klok. Oh, en het is alweer zover. Hier is de allerlaatste plaat alweer van de Bouwboomers. Hier is Cliff Richard.

is uit de zomer van 1963. Cliff Richard en zijn Summer Holiday. De naam Summer zegt het al. Ik zie, kijk op de klok en het zit er echt helemaal op nu. We gaan afsluiten met een instrumentaaltje. Dit waren de Boboemers weer. Mijn naam is Piet van der Voren. En volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde golflengte, zelfde zender. Vrijdag om 6 uur. En de herhaling op maandag om 9 uur. We gaan eruit met Eke Bilk. En ja, wat jazzy-achtig mag ik wel zeggen. Strangers on the Shore. Wel een hele bekende. Wat mij betreft graag tot volgende week voor een nieuwe aflevering van de Boboemers.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
6: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken. Omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak. En dat ze dat te traumatisch vinden.
5: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
13: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
14: Dit is Bo.
15: De omroep van de Bollestreek.
14: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
16: Komend uur kunt u luisteren naar het programma Vive la France met Guus Capon.

Ja, gelukkig kunnen we weer genieten van het prachtige mooie geluid van niemand minder dan Céline Dion, die ons wel jaartjes om afscheid moet nemen. En wij dachten allemaal dat het definitief was, want ze had grote problemen met de stembanden van een, ja, een heel moeilijke, eigenaardige ziekte. Dat was het stiff person syndroom. En dat sloeg allemaal op dat spieren. En het belangrijkste voor haar natuurlijk, het sloeg op haar stembanden. En ja, en als je zangeres bent, een wereldberoemde zangeres, en je hebt prachtige liederen gemaakt en dat kan niet meer, dan is het toch wel even verschrikkelijk geblazen. Maar het wonder schijnt geschied te zijn. Céline Dion heeft weer een, ja, hoe ze eraan gekomen is, ik weet het niet. Maar ze is weer helemaal terug en ze heeft in haar geliefde stad Parijs heeft ze 17 concerten gepland. Dus we kunnen weer heerlijk van haar genieten. Dit was een concert van jaren geleden. In 1999 zong ze voor een uitgekochte Stade de France. Een prachtig mooi lied. En natuurlijk nog veel meer. Suffisait d'aimer. En daar kunnen we er lekker van genieten. Dames en heren, leuk dat u luistert hier op de zender Boom met het programma Vive la France. We gaan heel veel aandacht besteden natuurlijk aan Céline Dion. We zijn blij dat we ze weer kunnen genieten. Ja, sommige mensen hebben een haat-liefde verhouding met haar. Ze zeggen, het is niet helemaal mijn ster. Maar ik zeg, ik kan ervan genieten. En als je die stem weer hoort, denk je, ach, prachtig. Leuk dat u luistert aan het programma Vive la France. Gepresenteerd door Guus Capon op de zondagavond tussen 10 en 11. Oké, we gaan er een lekkere uurtje Franse mooie muziek voor u draaien. En van Céline Dion met Suffisait d'aimer uit 1999 gaan we over naar iemand minder dan Stephanie de Monaco met dat prachtige, leuke, heel gezellige Ouragan.

Ja, ze kan zingen over een liefdesverklaring voor zijn Jenny. En zo, Jenny, maar nee, Jenny, dat klinkt toch veel fraaier. Artsen ervan, die tekende voor. En Artsen ervan heeft ook jaren geleden eens een keer een leuk plaatje opgenomen met, samen met de Nederlandse Kiki. Het was niet zo'n groot succes, maar het was wel... Et si tu pars, nou schiet me weer te binnen. En als jij vertrekt, et si tu pars. Artsen ervan met Kiki, zal ik maar. Maar dit was de grote hit van Art Sullivan uit de jaren 60, Jenny. We gaan even weer verder, dames en heren. Trouwens, leuk dat u luistert hier op de zender Bo. En dat uurtje heerlijke Franstalig muziek voor u. Gaan we lekker genieten van... Nou, ik kies al in ieder geval... Ja, die keuze moest al gemaakt worden van Céline Dion. Omdat ze weer helemaal terug is op het podium. En daar geweldig duizenden fans van kunnen genieten. Met vele, vele concerten in haar geliefde Parijs. Hoewel ze uit Canada komt, uit Quebec. Dus Franstalig, dus ze zingt zowel Engels als Frans. Maar in het Stade de France zong ze natuurlijk de Franse taal. En die is haar zeer dierbaar. Maar goed, zover is het niet. Céline Dion komt zeker nog een paar keer terug in dit programma. Maar we gaan even naar die man met die prachtige mooie stem. Charles Trenet uit 1966. En hij zingt ook weer over de grote liefde. Want hij zegt, die grote liefde die zal terugkomen. Il reviendra ce grand amour. De grote liefde zal zeker terugkomen.

neem je mee met de wind die om ons heen waait. Sous le vent. Een hele mooie samenwerking. Ja, natuurlijk. Dus Céline Dion heeft dat vaak gedaan, dat ze met anderen optreedt. En dit was met zanger, acteur, een veelzijdig persoon. Een zekere Garou. Hij komt er ook regelmatig kwam die in musicals voor. Deze Franse zanger Céline Dion met Garou. Sous le vent. Komt uit het jaar 2000. Ja, we gaan dus lekker omdat Céline Dion weer helemaal terug is op het podium. En daar zijn we heel erg blij mee. En dan kunnen we lekker genieten. En ze heeft ook aangekondigd ook weer Engelse en Franse muziek op te nemen. We verheugen ons erop. En van Céline Dion gaan we naar Juliette Gréco. Ja, die grote grande old dame. Op een top Française, op een top chanteuse. En die heeft hele mooie muziek gemaakt. Dat weten we natuurlijk. Juliette Gréco, een van de grootste actrices was ze ook natuurlijk. Maar ook de zangeres. En ze heeft een feestje met haar vrienden. Nou, laten we even luisteren hoe dat feestje dan gaat. La fête aux copains.

0: Als er één zanger is in de jaren 60, 70, dan is het wel Julien Clerc met zijn vele, vele grote hits. En dit was natuurlijk uit de jaren 60, Venise, gewoon Venise. Dat zijn geliefde, denk ik. En we kennen natuurlijk ook van Liz Melody. Dat zingt hij ook schitterend. Ja, het is een keer tijd om daar eens een keer aandacht aan te besteden. Want hij heeft zoveel geschreven. Zulke mooie liederen heeft hij gemaakt. En dat gaan we zeker doen. Maar nu, deze week, vanavond, staat Celine Dion centraal. Omdat ze weer terug is. Nou, maar straks nog veel meer van haar. Maar eerst maar eens dat prachtige liefdeskoppel. Dalida, prachtige mooie vrouw. Alain Delon, prachtige mooie man. En die hebben elkaar door liefde verklaard. Alleen, zij zegt steeds, ja, mooie woorden. Mooie, oké. Oh, ja, nou ja, leuk. Parole. Maar meen je wel wat je zegt? Dus dat is een soort liefdespel tussen deze twee. Dalida, Alain Delon. Ook weer helaas ons ontvallen deze prachtige mooie acteur en zanger. Parole.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
1: Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que des mots.
1: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais

Ja, dat was een grote hit was dat in 1998 van Céline Dion, Zora, Sourire. En Sourire is glimlachen, dat lacht die net eronder zit. Glimlach, prachtig mooi. Ja, Céline Dion, al jarenlang staat ze op het podium. Een aantal jaren even niet, maar ze is terug. En op 12-jarige leeftijd werd het kleine meisje geboren in Charlemagne in Quebec. Dus Franstalig, Engelstalig ook deels. Maar Quebec is toch wel bekend van het Franse taal in Canada. En haar moeder die bracht haar contact met de manager René Angelille. En die geloofde zo erg in haar dat hij een hypotheek nam op zijn huis. En waar hoorde meer? En om haar carrière te financieren. En dat was een groot succes. Dus dat was vele prijzen winnen. En wat de gouden medaille won Céline op het World Song Festival in Tokio. Maar daar spreek ik over jaren geleden. Maar we zijn blij dat ze weer terug is. Zora, sorry. Dat zal ze ook wel doen. Glimlachen, omdat ze weer mag zingen. We gaan deels ook Franstalig en Waals en Vlaams door elkaar. Maar Adamo die heeft toch wel heel veel in het Frans gezongen. Deze Italiaan. En die kwam op jonge leeftijd naar de Borinage. Niet de allermooiste streek van België. Maar zijn vader werkte in de mijnen. En hij was gauw lid van een kerkkoor. En ja, en dus ben je gauw geboren. Dus gelukkig nog steeds onder ons deze Salvador Adamo. En hij heeft ook een soort gebed uitgesproken. Met dat prachtige mooie Inshallah.

0: we kennen dit prachtige epos natuurlijk van Ramses Shaffi, maar dan heet het Laat Me. En dit was het origineel van iemand met de naam Serge Reggiani. Ma dernière volonté. Het laatste eigenlijk wat ik wil in 1977. Schitterend gezongen. We kennen dat door en door van Ramses Shaffi. En dit is van Serge Reggiani. Ja, dames en heren, het is even een blik op de klok. Ik wil nog iets heel moois draaien, tuurlijk, van Stine Dion. Het laatste uur heeft hij centraal gestaan, omdat we allemaal heel erg blij zijn dat zij weer op de planken mag staan, dat ze weer concerten mag geven. 17 concerten in Parijs en daar verheugt ze zich zeer op. En haar stem is weer helemaal in orde. Daar zijn we heel blij mee. Stine Dion, laat even genieten van die mooie klanken van haar uit 1999. En met die klanken van Pourquoi tu m'aimes encore? Waarom hou je...
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
3: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 11 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maan Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
9: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
10: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Dit is Bo,
13: de omroep van de Bollestreek.
12: Met muziek.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad en daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, het klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
6: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Vlaardingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie